0: to know what Zeus said to Narcissist, you better watch yourself.
1: Kink. Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.

0: Action! Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Er is veel rook en stankoverlast en omliggende wegen en de Maastunnel zijn dicht. Bij de brand raakte niemand gewond. In Den Haag is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een woning in de wijk Eskamp. Het slachtoffer zou een vrouw zijn. Verder is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De dader is er volgens nieuwssite Regio 15 vandoor gegaan in een auto. Hij of zij is nog niet opgepakt. Nederlanders houden op hete dagen de hand op de knip. Tijdens de hittegolf van juni gaven we 4% minder uit dan normaal, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Komt vooral doordat inwoners van plattelandsgemeenten massaal thuis blijven. In de grote steden zoeken mensen op hete dagen verkoeling op een terras. En de bal rolt weer in de Eredivisie, maar het gepromoveerde Cambuur had zich de eerste wedstrijd anders voorgesteld. Thuis verloren ze met 4-0 van Excelsior. Later dit weekend komen de andere clubs in actie. Vanavond bijvoorbeeld speelt landskampioen PSV in eigen huis tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon en aardig warm. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit

weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.

0: ook al heeft hij een slecht humeur. Een
1: praatje maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma-salades, alle bakjes van 175 gram, 2 voor 4,50. En alle Eru's meerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam-Zuid is de brandweer nog druk met een grote brand in een recyclingbedrijf. Met graafmachines worden steeds hoopjes puin uit elkaar gehaald en geblust. Er is veel rook en die geeft ook stankoverlast, onder meer in Spijkenisse en Hoogvliet. Door de rook was de Maastunnel uren dicht, maar die is nu weer open. In de Haagse wijk Eskamp is vannacht een dode gevallen bij een schietpartij in een huis. Het slachtoffer zou een vrouw zijn, maar veel meer is nog niet duidelijk. De dader ging er volgens regionale media vandoor in een auto. In Tilburg werd een man neergestoken toen die twee fietsendieven betrapte. Hij ligt in het ziekenhuis. Nederlanders geven als het heet is minder uit. Onderzoek laat volgens het AD zien dat tijdens de hittegolf in juni vooral mensen op het platteland thuis bleven. Tegelijk trokken in de steden mensen naar de horeca om verkoeling te zoeken. Uiteindelijk bleek het, toen het weer koeler werd, dat er gemiddeld 4% minder geld was uitgegeven. En de Eredivisie is weer begonnen, maar voor Cambuur was de start na hun promotie niet best. De Friese verloren thuis met 4-0 van Excelsior. Vandaag zijn er 4 wedstrijden. Daarin komt landskampioen PSV in actie. En ook ADO Den Haag en Willem II, die naar de Eredivisie zijn gepromoveerd. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat sluierwolken en weinig wind. Temperatuur 23 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in Rotterdam-Zuid is onder controle. Die brak gisteravond uit in een recyclingbedrijf en zorgde voor veel rook. Daardoor was de Maastunnel uren dicht, maar die is weer open. Er kwamen ook meldingen binnen over een flinke stank, onder meer uit Spijkenisse en Hoogvliet. De brandweer is nog aan het nablussen. De politie is nog op zoek naar de dader van een dodelijke schietpartij in de Haagse wijk Eskamp. De man of vrouw vlucht in een auto, kenteken is bekend, maar de politie heeft de auto nog niet gespot. In Tilburg raakte een man gewond toen hij werd gestoken door 2 fietsendieven die hij had betrapt. Die wisten weg te komen. Nederlanders houden de hand op de knip tijdens extreme hitte. ABN AMRO zag dat toen in juni code rood gold, schrijft het AD. Vooral op het platteland bleven mensen binnen. In de steden gingen mensen naar terrassen en gaven daar geld uit. Al met al werd 4% minder uitgegeven dan normaal. En Zandvoort heeft over 2 weken voor het laatst de Formule 1 in huis. Maar het positieve effect zal nog jaren merkbaar zijn. Dat denken de ondernemers daar. De race was volgens hen een geweldige marketingmachine en die stopt niet zomaar ineens. Zo blijft het circuit ook met veel andere races mensen trekken. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en maar weinig wind. En van noord naar zuid 23 tot 28 graden. Morgen nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+. Van school is

0: erin of doneer.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Distortion.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
12: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam zijn vannacht meerdere mensen aangehouden na een achtervolging. Die was volgens AT5 na alweer een inbraak bij een brandweerkazerne. Dit keer in Aalsmeer. Verdachten lieten de auto op een bepaald moment achter en sprongen in het water. Daar kregen agenten ze te pakken. De auto is in beslag genomen. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos wordt nog nageblust na de brand in een afvalrecyclingbedrijf gisteravond. Vuur is wel onder controle, zegt de veiligheidsregio. Er kwam veel rook vrij en daarom was de Maastunnel uren dicht. Er hing ook een flinke stank die ver in de omgeving te ruiken was. Er kwamen veel meldingen over binnen. Zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarbij kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En Zandvoort is na dit jaar verdwenen van de Formule 1-kalender, maar de badplaats denkt nog jaren van de effecten te kunnen profiteren. Ondernemers denken dat mensen graag blijven komen en dat de horeca prima blijft draaien. En op het circuit blijft ook van alles te doen dat publiek naar Zandvoort trekt, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
10: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
11: Praxis.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
13: Hallo.
14: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
13: Ja hoor.
14: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
13: Tuurlijk.
14: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
13: Ja.
15: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
16: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine mineralen koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
0: Kink.

0: Bank.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Vannacht was er opnieuw een inbraak in een brandweerkazerne. Deze keer in Aalsmeer, meldt AT5. Na de inbraak ging een groepje verdachten er vandoor en volgde een achtervolging door Amsterdam. Daar sprongen de inbrekers vanuit de auto het water in, waar ze alsnog werden aangehouden. De laatste tijd zijn er veel inbraken in brandweerkazernes. Supermarkten in ons land hebben hun zaakjes meestal goed voor elkaar, maar bij crisissituaties is het al snel chaos. Dat zeggen onderzoekers tegen RTL Nieuws. Alles is zo efficiënt geregeld dat de voorraden vaak klein zijn. Maar door stroomuitval of een cyberaanval zit je dan als winkel al snel met lege schappen, zeggen ze. Het NL-alert van de brand in een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos gisteravond is ingetrokken. Dat werd afgegeven omdat er veel rook en stank was door de brand. Naast het bedrijf ligt een pretpark. Dat gaat vandaag gewoon open. Mensen die met de auto komen moeten nog even wachten. De weg ernaartoe is nog tot 12 uur afgesloten. Er zijn zeker 3 doden en 3 gewonden bij een Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Er waren ook explosies in Dnipro in het oosten van het land. Oekraïne heeft grote moeite de aanvallen af te slaan door een gebrek aan Patriot-raketten. Daarmee kunnen de ballistische raketten die Rusland afschiet worden onderschept. En dan het weer van Weer Online. Flink veel zon en warm vandaag. Van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
9: Ping, ping, ping, ping, ping.
8: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
15: Kink Distortion.

0: Kink. Kink. Distortion. Kink.
1: Alle dames vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Nee.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Na een inbraak in een brandweerkazerne in Alsmeer heeft de politie 4 mannen aangehouden. Ze waren er in een auto vandoor gegaan en in Amsterdam sprongen 2 van de 4 in het water. Agenten hielden de 4 aan en namen de auto in beslag. Het was al de zoveelste inbraak in een brandweerkazerne in korte tijd. Of er wat is gestolen is niet bekend. Een zwaar gewonde bij een steekpartij in Meidrecht vannacht. Volgens RTV Utrecht is niet duidelijk wat er precies aan vooraf ging. In Den Haag werd vannacht geschoten in een huis en daarbij kwam een vrouw om het leven, de bewoonster. Intussen is in een ander huis een verdachte aangehouden. Nu het waterpeil in de Rijn tot een record lage stand is gezakt, laat Duitsland het verbod op vrachtvervoer op zondag tijdelijk los. Het geldt deze hele maand niet in 4 deelstaten. Anderen denken erover na. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, blijft de bevoorrading van winkels op peil, nu vervoer over water lastig is. En Rusland zegt dat het in Oekraïne een fabriek heeft aangevallen waar lange afstandswapens worden gemaakt. Met bewijzen komen ze niet en Oekraïne zegt er ook niets over. Kan een tegenreactie zijn omdat Oekraïne in Rusland vaak distributiecentra van een grote webwinkel aanvalt. Daar worden onder meer onderdelen voor drones verkocht. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, van noord naar zuid wordt het 23 tot 28 graden. En morgen wordt het nog iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: King King Distortion.
11: Party set the flow, let the party set the flow, let the party set the flow, let the party.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
10: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er is een verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij vannacht in een huis in Den Haag. De bewoonster kwam om, de verdachte vluchtte, maar na een zoektocht werd hij in een ander huis gevonden, tegelijk met een wapen en de mogelijke vluchtauto. Over de achtergrond van het incident is nog niets bekend. Enkele Duitse deelstaten grijpen naar een noodmaatregel, omdat er vanwege de droogte minder gevaren kan worden op de rivieren. Vrachtwagens mogen de hele maand ook op zondag rijden. Normaal is dat niet zo. Op die manier hopen ze de winkels te kunnen blijven bevoorraden, nu dat via het water moeilijk is. Bij een ongeluk in het Zeeuwse Westkapelle zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. De auto, waar 4 mensen in zaten, raakte van de weg en daarbij werd iemand naar buiten geslingerd. De bestuurder, een jongen van 19, wordt ervan verdacht dat hij het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij is zijn rijbewijs kwijt. En het is druk op de wegen in de vakantielanden, zegt de ANWB. Dat komt door mensen die nog op vakantie gaan, maar ook door terugkerend verkeer. In Italië is er vertraging naar de Brennerpas en richting Rimini. In Frankrijk sta je op delen van de A7 en de A9 naar het zuiden vast, en ook vanuit Bordeaux naar Spanje. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Kink, Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Betogers van Extinction Rebellion voeren weer actie op de A12 bij Den Haag. Zo'n 70 mensen zijn de weg opgelopen die de stad uitgaat. Eerder hadden ze zich met spandoeken en vlaggen verzameld op een kruising. Daar hielden ze het verkeer tegen, wat ze op veel getoeter kwam te staan. De actie was niet aangekondigd. Er is een man opgepakt die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij twee steekpartijen vanochtend in Rotterdam. Daarbij raakten twee mensen gewond. De man zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De steekincidenten waren een half uur na elkaar. Volgens de politie reed de man in een auto van de ene naar de andere plek. De brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam is helemaal uit, meldt de brandweer. Het vuur ontstond gisteravond in een berg bouwafval en zorgde voor veel rook en stank. Vanwege de rookoverlast was de Maastunnel urenlang dicht. Een pretpark in de buurt kon vandaag open, maar is pas sinds 12 uur ook weer met de auto bereikbaar. En straks is in Amsterdam de World Pride March, een demonstratie voor meer gelijkheid voor LHBTI'ers, maar ook het vieren van de diversiteit. Duizenden mensen worden verwacht. Er worden vlaggen meegedragen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is. De tocht eindigt op het Museumplein. Daar is het slotconcert van World Pride. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter. 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks. 4,99. We doen met je mee. Plus.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
7: King Distortion. King Distortion.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Extinction Rebellion houdt onaangekondigd de A12 bij Den Haag bezet. Rond het middaguur gingen tientallen activisten de tunnelbak van de Utrechtse baan in. Met spandoeken en borden zetten ze hun vaste ijskracht bij. Een stop op fossiele brandstof. Een woordvoerder zegt dat XR volgende maand een grotere actie op de A12 in de planning heeft. Het waterschap en de glastuinbouw kijken naar mogelijke oplossingen voor de droogte. Sinds een paar dagen mag er onder meer in het Westland geen water meer uit sloten en kanalen worden gehaald. Het zorgt voor veel stress bij de tuinders. Een van de opties is om zoet oppervlaktewater met tankwagens naar het gebied te rijden. De Iraanse Nationale Garde zegt dat de Straat van Hormuz pas weer open gaat als Amerika akkoord gaat met de Iraanse voorwaarden. Daarin mogen schepen uit Iran niet langer worden geblokkeerd en blijft Amerika uit de buurt van de belangrijke zeestraat. Dat Amerika met Oman onderhandelt over de Straat van Hormuz staat daar volgens Iran buiten. En PSV heeft de Japanse international Kodai Sano vastgelegd. Hij tekent voor 5 jaar. Sano speelde de afgelopen 3 jaar bij NEC. Zelf noemt hij zijn transfer de ideale vervolgstap in zijn carrière. Ik ga voor PSV strijden met alles wat ik in me heb, zegt hij. PSV had hem al een tijdje in het vizier en verwacht veel van hem. En dan het weer van Weer Online. Veel zon bij 23 tot 28 graden en een beetje wind. Vanavond blijft de zon nog lang schijnen. Morgen nog iets warmer. Dan kan het in het zuidoosten lokaal 32 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends. En iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion. Met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nieuwe

weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
3: Kom maar.
2: Ja. Au.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Extinction Rebellion heeft geheel onverwacht de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Maar de politie heeft de actievoerders 1 voor 1 weggehaald. Ze zijn met bussen afgevoerd en de A12 is dus weer vrij. Extinction Rebellion gebruikt deze plek wel vaker om te demonstreren. En daarmee vragen ze aandacht voor het klimaat. Er is een grote bosbrand bij het Gardameer in Italië, dat ook een belangrijke vakantiebestemming is voor Nederlanders. Het vuur en de rook zijn zo heftig dat zeker 200 mensen geëvacueerd zijn. Ze verbleven in een hotel en vakantiehuisjes. De brand is moeilijk te bestrijden door de harde wind. Er was weer een drone-incident in een NAVO-land. Dit keer ontplofte er een bij een belangrijke gasleiding in Bulgarije. Die loopt van Turkije via Bulgarije naar Oekraïne en raakte niet beschadigd. De premier zegt dat er nu uitgezocht wordt van wie die drone was. Deze week waren er ook al incidenten met drones in Duitsland. En een opvallende poging tot diefstal vannacht in Delft. Dieven probeerden daar een lading illegale sigaretten terug te stelen. De sigaretten waren namelijk eerder in beslag genomen en de bestelbusjes waarin ze zaten stonden bij het politiebureau, achter het hek. De verdachten werden betrapt en zijn opgepakt, meldt RTL. Dan het weer van Weer Online. Er is volop zon, het is droog en de temperatuur is zo'n 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang lekker. Morgen opnieuw zonnig en dan nog een stuk warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nieuw. De Melanzane Pizza. Van

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Kink Distortion.

0: Kink. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
1: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Vier uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn twee mannen opgepakt voor een steekpartij vanochtend in Meidrecht, tussen Amsterdam en Utrecht. Agenten troffen daar een zwaargewonde man aan van 30 jaar. Hij is er nog altijd slecht aan toe, zegt de politie. Die zoekt nog uit of de mannen elkaar kennen en wat het motief voor de steekpartij was. En de politie heeft ongeveer 50 klimaatactivisten van de A12 gehaald. Ze liepen om 12 uur de weg op en bleven daar ongeveer 2 uur zitten. Daarna kreeg de politie de opdracht om ze weg te halen en af te voeren met een bus. De demonstratie van Extinction Rebellion was niet aangekondigd. Op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig komt een speciale radar die drones van een grotere afstand kan zien aankomen. Aanleiding is een incident van deze week waarbij een drone met explosieven uit de lucht werd gehaald door medewerkers. Het vliegveld van Leipzig wordt ook gebruikt door het Oekraïense leger. En de bosbrand die deze week woedde in Valkenswaard is weer opgelaaid, schrijft Omroep Brabant. Wandelaars zagen rookpluimen en sloegen meteen alarm. De brandweer heeft het vuur intussen gedoofd, maar is nog wel aan het nablussen. Ook wordt een aantal bomen voor de zekerheid gekapt. Dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Vanavond blijft het lang lekker. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag, maar dan warmer. 28 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: last van waanzinnig voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar €1,29.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
3: Nee.

Met Swiss Sands vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot Deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sands.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam is een mars begonnen op de laatste dag van de World Pride. Duizenden mensen lopen dwars door de stad naar het Museumplein. Het is een protest tegen mensen die queers niet accepteren en hen intimideren. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar, zoals Pakistan en Afghanistan. Extinction Rebellion heeft verteld waarom ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Het was om de bosbranden in Europa. Die zijn het directe gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion. Er waren zo'n 50 actievoerders op de A12. De politie heeft ze na 2 uur allemaal weggehaald. En die bosbranden die zijn er onder meer bij het Gardameer in Italië. Daar moesten zeker 200 mensen uit hun hotel vakantiehuisje. Het gebied is ook populair bij Nederlanders. En ook in eigen land zijn er nog bosbranden. Onder meer die bij het Limburgse Venray en het Brabantse Valkenswaard laaien soms weer op. En Lionel Messi kon zijn tranen nauwelijks bedwingen tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië op het WK. En nu is ook duidelijk waarom. Zijn vader lag op sterven en is nu overleden. Hij was 68 en speelde een belangrijke rol. Zo onderhandelde hij met clubs waar Messi speelde. Barcelona, Paris Saint-Germain en Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en dan warmer dan vandaag. 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is zaterdagmiddag, ongeveer 5 uur. Hier op King Distortion is het dan de tijd voor de radioshow van Nederland. Waar het allemaal draait om de Nederlandse metal scene. Ja, ja. De komende 2 uur ga je van alles horen over onze gasten. We krijgen les in deathcore. Wow. Het gelopje van de week komt voorbij. Het rad met de meest gruwelijke vragen. De concertagenda en de meest zijige vragen van allemaal in de libellenvraag. De quiz en nog veel meer.
1: Heel veel meer.
2: Jezus, alles?
0: Maar eerst stel ik je voor aan mijn vaste tafelgasten. Met aan mijn, dit keer niet overzijde, maar rechterzijde. Aha. Rutger van Noordenburg. Gitarist van Shinigami. Sorry, ja. Oh, Rutger kan trouwens weer, onze gast.
1: Ja, dat kan weer.
0: Dat kan weer. Bedankt. Gitarist van Shinigami, wiens nieuw album dit jaar nog gaat uitkomen. Gok ik?
2: Ik denk het.
0: Doe maar maar. En aan mijn linkerzijde de oudste, maar zeker niet de wijste aan tafel. Een man die al metal albums op zijn naam geschreven op de Engelse tv verscheen, terwijl onze gasten nog geboren moesten worden. De gitarist van de Dutch Metal Legends en de nieuwe plaat komt 15 augustus uit. Rick Bauman!
2: Hij krijgt wel weer een applaus. Hoor.
0: Jij ook.
1: Okay.
0: En onze concertspecialist is ook weer van de partij. Good old Sydney Simon!
3: Hallo.
0: En ik krijg de langste.
1: Tuurlijk.
0: Hallo. Hebben jullie van de week nog iets metals gedaan eigenlijk? Die vraag bedacht zit zomaar vorige week. En ik vond het een ongelooflijk goede
1: vraag. Ja, nou, een videoclip ben ik mee bezig. Dat is metal. Interviews gedaan. Ook wel metal.
0: Jij loopt een storm?
1: Nou ja, gisteren had ik gitarist. En net had ik Sweden Rock.
0: Sweden Rock.
1: Dus dat strookt een beetje binnen voor die nieuwe plaat. Okay. Dus dat was wel metal.
0: En gaat dat allemaal met de mail of ben je telefonisch? Zoom.
1: Yep.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat was ook cool.
0: Nou, dat is wel een beetje metal.
1: Dat was een beetje het weekend. Het was aardig gevuld.
0: En jij, Rutger? Rutger, sorry.
2: Nou, Ernst. Nee, gitaartjes bezig geweest eigenlijk. En
1: kopen.
2: En mijn kids.
0: Maar iets metals was de vraag.
2: Nee, verder niet.
0: Nee, dat,
2: ik heb wel de nieuwe Blood Incantation binnengekregen.
0: Aha.
2: Fucking vet.
0: Die is goed, hè?
2: Ja, zeker.
0: En de nieuwe Walg hebben we mogen ontvangen?
2: Ja, de Walg 10, hè? We kregen 2 binnen.
0: Ja, klopt, ja. Samen Walg 20.
2: Ze hadden wel een mooie correctie uitgestuurd. Ik zal wel even een foto doorsturen.
0: Oh, ja. Gelukkig. Moest er even naar het recht worden gezet.
2: Ja.
0: Want ze promoten de verkeerde show.
2: Ja.
0: Toch?
2: Dat is wel mooi.
0: Dus de verkeerde allemaal, volgens de collega
1: maar,
0: Mike.
1: Dat was toch een geintje? Of was het echt per ongeluk?
2: Nee, dat was echt per ongeluk.
1: Oh ja?
2: Maar komt goed. Ik stuur wel een foto.
0: Ja, ja. En City, je hebt dan wel geen microfoon en geen koptelefoon trouwens, by the way. Maar heb jij nog iets metals gedaan? Je bent vast naar concert geweest.
4: Nou, waar ik vorige week dus naar Wiegedood ben geweest. Deze week was het heel rustig eigenlijk. Ik heb niks meegemaakt.
1: Geen vinyl gekocht?
4: Ook zelfs dat niet. Het is echt uitzonderlijk.
0: Wauw.
1: Wat een kut weekend.
0: Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder, Sid. Ja,
2: dan zit eigenlijk een keer stil.
0: Ja, dat is...
1: Nou, wordt oud.
0: Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Ik heb ook niet zo heel veel gedaan eigenlijk. Ik ben bezig met de column, ben ik aan het begonnen.
1: Oeh.
0: Ik kreeg een berichtje van André Verhuizen van Aarschok. Dat ik... Nou, die moest het nog weer vroeger ingeleverd worden.
1: Ja,
0: nu is het begin juni of zo. Dat is al een paar dagen.
1: Maar die andere is toch nog niet uit? Met mijn column 3.
2: Ja,
0: ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik heb hem nog helemaal niet gezien.
0: Nou, ik denk dat het er al is. Maar dus ik vroeg al, joh, gaat het elke keer vroeger of wat is er aan de hand? Nou, ik geloof dat de volgende keer het verderop is, geloof ik.
1: Of valt er zoveel te herschrijven als wij een column maken? Dat kan ook natuurlijk.
0: Ik denk het inderdaad, ja. Maar goed, we gaan het vanzelf wel meemaken. Oh, ik had nog een leuke intro, dat ben ik helemaal vergeten. Iets gezelligs. Dit is...
1: Gek,
0: ja, dit vind je lekker.
1: Toch?
0: Het is Modern Talking weer eens naar uitzending.
2: Nee, dit hoeft
0: maar
2: niet.
0: Ik ben het ook vergeten. Dus de secret pleasure inderdaad van onze grote vriend. Maar laten we het maar overslaan.
2: Ja, graag.
0: We gaan gelijk door naar onze gasten, zullen we dat maar doen?
1: Ja.
0: En dit is volgens mij een track, als ik het goed heb, die op YouTube, zag ik, meer dan 1 miljoen keer is bekeken. Je hebt een ontzettende grote familie, dat kan ook. Of hoe het voor elkaar hebben gekregen. 1 miljoen, man.
1: Of een bot die continu loopt op diezelfde clip.
0: Dat zou kunnen, dat
1: kan ook nog.
0: Niet normaal, joh. Wel, fuck. Nou, ik heb ook een programma. Het lijkt een man waarin ik in 4 weken tijd de video's bijhoud van alle bands. Althans, dat probeer ik. En uiteraard, Disney komt dan ook voorbij. En toen had je ook al iets van 300. Ja, misschien dat deze single het is.
1: Dat is verraden nu.
0: Maar 300. Oh, heb ik dat verraden? Ja, nou, dat geeft niks. Ja. Eerst. Dit is trouwens de 80ste aflevering.
1: Ja.
0: Dus een keer voor één keer wat weggeven is er ook wel leuk. Maar die was dus al 300.000 keer was die bekeken. In de eerste week, twee weken geloof ik.
2: Serieus?
0: Wow,
1: zo.
0: Man.
1: Wel.
0: Dus goed, deze is inmiddels 1 miljoen keer beluisterd. We gaan eens even luisteren hoe dat dan klinkt.
1: Yes.
0: Als je het doet.

0: Ik zal het straks wel laten zien.
1: Ja. Wat is een lekkere brok herrie.
2: Het is precies jouw genre, toch, Ernst?
1: Ja. Nou ja, god, ik ben opgegroeid inderdaad in een andere tijd, inderdaad. En hoe zeg je dat?
3: Hoe zeg je dat netjes?
1: Nou goed, wat ik stom vind, toen ik zelf opgroeide, dat je ook van die... Goed, ik vond een oude zakker. Die dan de Death Grunt niks vond en zo. Jezus, man.
2: En nu ben jij die oude.
1: Nou ja, dat is een beetje het pijnlijke. Dat ik wat moeite heb om aan te haken. Wel? Daar baal ik wel van. Maar ja, ik vind het wel lastig om aan te haken. En ik zit er eindelijk over na te denken. Waarom dat dan is.
2: Wel vaker luisteren. We hebben Rick ook in de black metal gekregen.
1: Waar ik zelf ook nooit een enorme fan van was, zoals van Fear Factory.
3: Ah,
1: dat heeft iets machinaals en iets industrieels. Dat vind ik. En dat hoor ik ook heel erg terug in deathcore. Een soort van machinaals, zeg maar.
2: Dan kunnen we jou geven jou een challenge om een deathcore nummer te maken.
1: Zeker, zeker.
3: Echt de double neck.
1: Zeker. Dat wordt aan alle kanten een challenge inderdaad.
2: Maar wie hebben wij aan tafel?
1: Zullen we dat eens doen?
2: Ja, doe eens.
3: Ja.
1: Ze blazen de internationale deathcore scene omver met brute breakdowns, duistere atmosfeer. Is dat zo?
2: Ja.
1: Nou, een beetje makkelijk wel.
2: Okay, okay.
1: En een sound die klinkt als een op hol geslagen oorlogsmachine. Vanuit Rotterdam veroverden ze de wereldwijde podia. Van Europese zalen tot Amerikaanse festivals. En zelfs China hoorde ik net. En Australië.
2: Japan.
1: Oh, Japan. Nou, waar zijn ze niet geweest? Hè? Met een compromisloze stijl en ijzersterke releases hebben ze een plek in de top van het genre verdiend. Hier zijn ze, de mannen van Distant, Nouri, Elmer en René. Leuk dat je zijn, heren.
3: Ja,
1: drie stuks. Ik hoop dat het goed gaat met de microfoon. Ik heb er maar twee voor jullie, dus ze zaten een beetje verdelen. Ik ben altijd wel even nieuwsgierig hoe jullie thuis zijn opgegroeid. En dan vooral muzikaal. Waar zal ik eens beginnen? Bij jou, René?
4: Ja.
1: Wat werd bij jou thuis zoal gedraaid?
4: Ik ben opgegroeid op heel veel Toto. En heel veel soft rock, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder die luistert gewoon altijd naar pop. Maar via mijn vader ben ik zeg maar een beetje de rock ingegaan. Dus via, kan ik me Toto herinneren. En zo ben ik ook zeg maar begonnen met drummen. Omdat ik dat weer vet ging vinden.
1: Nou, oh, dat is best wel een rustige start.
2: Ik hoor het ook wel terug in je drumwerk.
1: Daar is die Toto ook maar voorbij.
3: Ja, maar die Toto drum wordt volgens mij heel hoog gewaardeerd.
4: Ja, zeker.
1: Ja. Maar dat was een vrij rustige start, zou ik zeggen.
4: Zeker. Ja, en toen ben ik via zeg maar de computerspellen op metal gekomen. Dat was toen door
1: welk computerspel dan?
4: WWE, SmackDown vs. Raw. Is gewoon een worstelspel, zeg maar.
1: Oké.
4: Toen kwamen die mensen soms oplopen met de Killswitch Engage en dat soort bands. Dat was toen mijn broer...
1: Shazammer?
4: Dan moest je een custom character en dan kon je een nummer ervoor inzetten. En dan zo ging ik het luisteren, zeg maar, via mijn PSP.
2: Oh,
4: dat is me toen door mijn grote broer, zeg maar, een beetje uitgestampt. Omdat hij het grappig vond, weet ik veel. Ja, ik was klein, dus ik dacht, als hij het niet cool vindt, is het niet cool. En toen, fast forward 7 jaar later, was hij weer degene die mijn Dream Theater liet zien. En zo is dat toen een donkere spiraal naar wat wij nu maken, zeg maar.
1: Ja, Dream Theater voorbij komen. Nou, op zich wel mooi, denk ik. Hoe is het voor jou, Elmer? Wat werd er bij jou thuis zoal gedraaid?
5: Ik had een oudere broer, hij is 19 jaar ouder.
1: Oh!
5: En ja, dus die was al aan het huis toen ik een beetje muziek begon te luisteren. Maar die had een mooie collectie aan Iron Maiden, Metallica, Rammstein. Dus ja, toen de tijd heb ik al die cd'tjes overgekopieerd. En zodoende begonnen aan de trash metal eigenlijk.
1: Want dat had je broer ook? Of had hij meer de heavy metal?
5: Nee, die is inderdaad van de trash metal, heavy metal. Dead metal.
1: Dat had hij allemaal in zijn verzameling zitten.
5: Ja, die had een mooie collectie inderdaad.
1: Vet. En dat mocht jij wel, want ik heb hier iemand aan tafel zitten. Rutger, die absoluut niet aan de spullen van zijn broer mocht komen. Jij in ieder geval dus wel, Elmer.
5: Nee. Ja, zeker. Dus, en die nam we dus ook mee naar de eerste concerten en zo. En,
3: lekker.
5: Ja.
1: Nou, dat is wel een warm bad.
5: Maar, toen werd het alleen maar zwaarder.
1: Ja.
5: En op een gegeven moment lang gewoon in dead metal blijven hangen. En toen... ontstond in één keer deathcore en daar werd ik groot fan van. En toen zijn we het zelf gaan maken.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. En dus voor jou, Nouri, hoe ben jij opgegroeid met wat voor muziek?
0: Met Red Hot Chili Peppers, Herman Brood, Golden Earring, dat soort dingen.
1: Daar begon het mee?
0: Daar begon het mee, ja.
1: En hoe is voor jou dan die stap gegaan naar iets zwaarder werk?
0: Ja, ik zou zeggen, dat is een beetje die tijd van Hives en MySpace. Toen kwam opeens deathcore, ja? En je had dan bands zoals Whitechapel en Suicide Silence en dat vond ik gewoon helemaal de shit. Bring Me The Horizon ook, de eerste album.
2: Ik wou net zeggen, dat de rest is een beetje, ja.
0: En de rest is eigenlijk gewoon geschiedenis.
1: Dus je ging van Red Hot Chili Peppers, hup, naar de deathcore.
0: Ja, omdat toen de tijd was dat zeg maar zo extreem en dat kwam helemaal uit het niets. Want dat is natuurlijk allemaal Amerikaans en zo. Dus dat heeft dat best wel een impact als je jonger bent. En eerst had ik zoiets dat ik het luisterde van, what the fuck is dit? Maar op een gegeven moment, dan ga je nog een paar keer luisteren en denk je bij jezelf, wow, dit is wel heel bijzonder. Het is heel heftig. Want zeg maar, toen de tijd bestond dat nog niet. Zeg maar, gewoon die snelle drums, weet je wel, bepaalde melodieën, de sweep picking. Ja, in de combinatie met die zware vocals, dat was gewoon heel anders. Dus ik was gewoon intrigued.
1: Ja. Nee, ik begrijp dat. Weet je nog jullie eerste concert waar je zijn geweest? Nou, we jou beginnen weer, Nouri. Welk concert? Weet je dat nog?
0: Nee.
1: Geen idee meer?
0: Geen idee meer.
2: Echt niet?
0: Nee,
2: oh shit.
0: Nee, ik heb geen indruk gemaakt.
2: Heb je veel
0: geen
2: gefeest? Of?
0: Nee.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook, ja.
0: Totaal niet. Nee.
2: Maar wat waren je vetste concerten?
0: Ja, weet je wat het is? Ik ga eigenlijk nooit naar concerten, man.
2: Nee, joh?
0: Nee, niet. Nee, ik luister de muziek gewoon en ik ga eigenlijk niet naar concerten.
1: Oh, je vindt het te druk?
0: Ik vind het te druk.
1: Ja.
0: Dit is een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja. Is dat niet de bedoeling, dit eigenlijk?
0: Ja en nee. Het was wel de bedoeling, maar tegelijkertijd had ik niet verwacht dat het überhaupt zou kunnen.
1: Maar als jij dan met de band, dit is op het podium staat, bij mij zijn natuurlijk ook meerdere bands, een festival dan ook zijn, ga je dan wel kijken bij andere bands? Of zeg je, joh, laat mij maar backstage, ik heb even geen zin in die drukte.
0: Het ligt eraan of ik die band echt heel vet vind.
2: Maar
0: anders dan ga
1: je
0: gewoon lekker.
1: Echt heel vet vindt.
0: Als ik hem heel vet vind, dan
1: vooruit, dan ga je even kijken.
0: Ja.
2: Van de zijkant.
0: Ja.
2: Of
1: niet midden in de pit.
0: Absoluut niet.
3: Nee?
1: Absoluut niet zelfs.
0: Absoluut. Nee, vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind het leuk om te zien als ik op het podium sta.
1: Ja, op afstandje.
0: En die mosh en zo, maar voor de rest nee.
1: Nou, ik herken het hoor. Ik ben ook zo aan de zijkant kijkt. Goh, leuk.
2: Ja, je hebt nooit die neiging? Ik was laatst bij BioWare en toen kon ik het echt even niet laten.
0: Nee.
1: Dat gaat me niet geworden.
3: Heel rustig jongen is het.
1: Oh, okay. Hoe zit het voor jou, Elmer? Jij bent ook niet van de pit?
5: Zeker niet.
1: Zeker niet zelfs?
5: Zeker wel van de pit.
1: Oh, wel van de pit ben jij.
5: Okay. Juist tegenovergestelde, denk ik.
1: Ah, en weet jij nog je eerste concert?
5: Oh, zeker. Dat was Children of Bodom, In Flames en Slayer.
2: Oh, kan slechter.
5: Toen ik 16 was. Dus.
1: Oké. Okay. Ja, dat is wel tof.
2: Toen je 16 was, welke In Flames tijd was dat dan?
5: Ja, dat was net nog voor Conclarity. Dat was...
2: De Colony of zit je dan?
5: Nee, dat is net ernaast. Net ernaast.
1: Oké. Okay. Nou, op zich wel vet. En jij, René? Ik denk wel dat het misschien ongeveer vorig jaar is geweest.
3: Dat is niet zo lang geleden.
1: Ja, is het concert.
3: De jongens.
2: Ja. Hij weet het ook niet meer.
1: Maar weet jij nog wat...
0: Sowieso de eerste keer was Distant.
1: Ja, is het Distant in het. Ja,
4: mijn tweede concert ooit was Distant. Met Injustice.
1: Oh, echt?
4: Ja. Mijn eerste concert was denk ik Ernst & Bobby toen ik een jaar of 5 was.
1: Heel goed. Dus ook mooi.
4: Geleden.
1: Ook mooi.
4: Mijn eerste metal concert was SLA Dying met Chelsea Grin, Unearthed en Fit for a King in 2019.
1: Oké.
2: Okay. Nice.
3: Unearthed vind ik altijd echt gek. Ja.
1: En de volgende die je bekeek was Distant.
4: Ja, dat was een maand daarna. Die SLA Dying was in oktober en Distant was in november.
1: Wauw.
4: Dat was op hun eerste tour. Ja.
1: En wat vond je ervan toen? Wat een kutband?
4: Nee. Ik was heel excited zeg maar, om alle andere bands te zien, want Distant kende ik nog niet. Toen we ze live zagen, ze ook de hele tijd naar mijn vriend zo zeg maar, dat boze deathcore gezicht te doen van... Oh, dat is bruut, weet je wel.
1: Ja.
4: Dus zo ben ik ook die band leren kennen, zeg maar.
1: En toen dacht je al een beetje, ik kan het beter?
4: Nee, totaal niet. Dat was een jaar of drie daarna, denk ik.
1: Dat je dat dacht?
4: Ja.
1: Oké, oké, oké.
2: Hoe is dat dan? Of ga ik dan...
0: Die vraag stelt iemand vast wel, denk ik.
2: Ah, ja, oké. Okay.
1: Ja, dat zou ik... Parkeer hem even.
2: Oké,
1: okay.
2: Is goed.
1: Dat, heb ik nog... Oh ja, verzamelen jullie ook plaat en vinyl en cassettes en whatever? Wat doe je? Downloads? Jij niet?
6: Nee.
0: Nee?
2: Nee. Doe je verder wel iets...
1: Ja, wat is het, Noorie?
2: Je zei wel, je vertelde wel dat je mooie Van der Meij-gitaar hebt.
1: Mm-hmm. Ja, dat
2: zijn
1: zeker
2: wel. Niet de minste. Laat ik het even...
1: Maar geen concerten, geen muziek, dat betreft, geen verzameling.
0: Kijk, weet je wat het ding
2: geen
0: is?
2: Geen vrouwen?
0: Oh, oh, oh. Ja,
1: okay. Hij gaat ook niet. Maar vertel.
0: Wat wil je weten?
1: Je begon net een verhaal. Dat is waar. Nee, ze begon net te vertellen van, ja, weet je... En toen kwam jij aanzetten met ook geen vrouwen.
2: Ja, toen was het vast apropos.
0: Weet je wat het is, zeg maar... Het moment als wij spelen... Wij spelen eigenlijk al met de bands die ik altijd zou hebben willen zien... of wat ik luister. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik heb ook niet echt de behoefte om naar een concert te gaan... omdat ik gewoon 30 dagen lang naar ze zit te luisteren... en dan hoor ik ze vanuit de backstage. En na die 30 dagen, dan kan ik het gewoon niet meer aanhoren.
1: Je bent gewoon klaar mee.
0: Ja.
1: Dat, ja, nou ja.
2: Dezelfde set aanhoren.
1: Ja, maar heb je wel ergens een LP liggen van wat dan ook?
0: Van mijn eigen band, ja.
1: Van je eigen band, ja.
0: Ja. Misschien als het ooit een hoop geld waard wordt, weet je.
1: En draait wel eens?
0: Nee, absoluut niet.
1: Absoluut niet?
0: Nee, absoluut niet.
1: Vind je het saai? Nee, om je eigen muziek te luisteren?
0: Nee, daar ben ik wel enthousiast over. Kijk, laat ik zo zeggen, als je geen fan kan zijn van je eigen muziek, dan doe je het niet goed.
1: Nou, maar ook dat hoor je natuurlijk heel erg vaak. Dus net als bij die andere bands kan het misschien ook je gaan vervelen. Ik hoor het zo vaak, nu even niet.
0: Het ding is, meestal schrijf ik gewoon wel iets wat ik zelf wil horen.
1: Ja,
3: je moet het zelf iets gewoon te gek vinden, toch? Voordat je je eigen muziek... Maar ja,
1: herken je dat, jullie, dat je eigen muziek nooit zat wordt?
3: Nou, niet nooit zat wordt. Die oude platen die zet ik ook natuurlijk niet zo vaak meer op. Maar met het schrijven ben ik het helemaal eens. Eerst moet je het zelf gewoon helemaal te gek vinden. Helemaal erachter staan op 200%. Niet 100, maar 200. En dan pas gaat naar buiten toe.
1: Maar goed,
3: en dan...
1: zou er één band rondlopen die denkt van... Nou, weet je wat? Fuck it.
3: Ja, kijk, weet je... Ik denk dat er wel zo bands zijn die met bepaalde compromissen schrijven.
1: Ja, die houdt niet zo lang vol, denk ik.
2: Ik luister mijn eigen muziek ook echt niet, hoor. Alleen als ik moet repeteren of zo, als er een show aankomt, dan zet ik het op, ga ik het meespelen.
3: Nou ja, maar als je het net hebt gemaakt, het is geproduceerd, zet je het overal op. Van hoe klinkt het overal, weet je wel. En dat doe ik wel altijd. Referenties, maar...
2: Ik ga niet mijn eigen shit luisteren of zo.
1: Oké. En hoe gaat dat voor jou, Elmer? Luister jij naar jullie eigen muziek? Op vinyl of wat dan ook?
5: Spotify tegenwoordig, hè. We zijn nog van de jongere generatie.
1: Ja, maar ook tegenwoordig mijn dochter van 15, die koopt nu ook LP's. Dus kennelijk is dat van alle tijden inmiddels. Jij niet?
5: Nee, ik koop geen LP's. Ik vind ze wel heel mooi om te zien. En daarom steken wij er zelf ook veel tijd in om ze van onszelf mooi te maken.
1: Ja.
5: Dus ik heb onze eigen EP's, of LP's mooi op een lijstje staan.
1: Maar dat is het.
5: Ja, dat is het.
1: Nou, heb jij dan nog een verzameling?
5: Ja, ik heb wel een verzameling, maar dat is tourpasjes.
3: Ja.
1: En je hebt toch die gekopieerde cd's van je broer?
5: Ja, maar die liggen in de kelder.
1: Die liggen in de kelder, die luistert niet meer. Dus je bent echt van de Spotify, zeg maar.
5: Ja, vroeger verzamelde ik wel gewoon downloads, zeg maar, van bands. Had ik echt een mooie map met alle deathcore bands die er bestonden toen de tijd. Van... de kleinste tot de grootste, zeg maar. En dan elke keer mooi ernaar kijken, zeg maar, hoe groot een lijstje hebt. Maar op een gegeven moment was dat niet meer te doen.
1: Okay.
5: Toen Spotify kwam, toen heb ik het opgegeven.
1: Ja, nou goed, ik begrijp het wel. En hoe is het dan met jou, René?
2: Weet je wat een LP is?
4: Heb je ze zal het nooit raden. Ik ben de enige volgens mij dan die LP's koopt.
2: Nice!
1: Oh echt, dat is goed!
4: Ja, ik, nice. Niet, ik heb een plaat te spelen, maar dat is echt een kut ding. Maar ik vind het wel gewoon leuk om die het gaat mij meer om de artwork. Dat vind ik gewoon vet. Ja. Of als ik een plaat heel vet vind om het gewoon ergens op te hangen. Ik heb gisteren toevallig een laatste plaat die ik heb gekocht. Het was geen metal plaat, dat was een plaat van Teddy Swims. En die heb ik gisteren in mijn kamer opgehangen. Dus,
1: Oké.
4: En ik luister niet naar... Ja, ik luister wel naar onze eigen muziek, want ik zat niet in de band toen die andere platen uitgebracht worden.
1: Dat scheelt. Dat scheelt.
4: Ik zet nog wel eens een nummer van Distant op.
1: Kijk. Hé, hey, jullie zijn denk ik de allereerste band in die 80 afleveringen die we hebben gehad. Wiens top 3, ik denk bijna binnen de 5 minuten past. Dat is heel erg...
3: Lekker korte nummertjes.
1: Ontzettend handig.
5: Ja. Er zijn zoveel Nederlandse grindcore bands.
1: Ja, en die hebben niet vaak ontzettende lange nummers. Dat, dus jullie hadden misschien wel een top 10 kunnen verzamelen wat dat betreft. Goed, dat wist ik ook niet. Het zijn er 3 geworden. En we gaan naar de eerste band toe die jullie hebben opgetekend. En die hebben ook nog te gast gehad in onze show. Eén toch wel van de gezelligste...
3: Ja, dat was wel een hele leuke, gezellige uitzending. Ja,
1: met Rectal Smegma. Ja,
2: vervelende mensen zijn.
1: Ja, dat hebben we toch wel... Dat klopt. Ja. Ik weet wel dat Yannick, de zanger, echt continu niet in die microfoon praten. Ik heb hem volgens mij wel 80 keer moeten corrigeren.
3: Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar uiteindelijk is toch wel hele lieve jongens.
3: Echt vrienden van elkaar.
1: Ja. Nou, je ziet dat het podium dat een tering zo is. Dat zou ook weer in de uitzending worden. En dat werd het ook.
3: Ja, ik vond het supergezellig toen.
1: Ja,
3: is nog terug klopt. Te luisteren, denk ik.
1: Zeker. Nou, ik heb wat problemen met Spotify en met licenties en rechten enzovoort. Dus ik heb er nu 30 voor mij klaarstaan die ik aan moet gaan knutselen. Misschien zit hij ertussen.
3: Aha.
1: En dan moet ik hem even een nummer eruit halen. En hij gaat er ongetwijfeld weer op komen. Ja, als ik iets in rustig vaarwater zit. Maar van de zomer, denk ik. Dus misschien niet opstaat, misschien nu heel even niet. Dat zou kunnen. Maar we gaan naar Rectal Smegma. Heren, wie van jullie 3 heeft hij uitgezocht?
4: Dat was ik.
1: Dat ben jij, René, de jongste.
4: Ja.
1: Oh.
4: Ik zag het gewoon. Ik zie overal die stickers van Rectal Smegma.
2: Maar hun artwork is toch ook vet?
4: Het is, het is ook altijd de band waarvan mijn moeder zegt... Ja, wat die jij met die rare metalnamen? Ik zeg, ze zijn nog niet zo raar. En dan vaak die band.
2: Kutgeurig, ze zeggen toch?
1: Het is maar net wat je ervan vindt.
4: Precies.
1: Ja, we hebben een paar mocks van ze gekregen. Dus ik op mijn werk heb ze mijn mok van Rectal Smegma.
2: Dat heb ik helemaal niet gezien.
1: Nee, je was er ook niet.
2: Yannick, even serieus, dat kan niet.
1: Dus,
2: stuur er nog even op.
1: Een prachtige, prachtige mok op van ze. Dus, maar hij komt van jou vandaan, ja, dus René. Ja. En de andere heren, jullie kennen ook Rectal Smegma, is dat...
5: Ja, zeker. Ik vroeg ook aan René, van ken je die gasten? Ze wonen bij jou om de hoek, joh. Maar hij wist niet eens waar de...
1: Waar
5: die woonde. Hij wist niet waar Maasland lag. Dus ja, dan wordt het moeilijk.
1: Ja, dat wordt lastig inderdaad.
5: 2 jaar geleden of zo hebben we met ze gespeeld in België. En toen hadden we Wil Ramos mee. De bekendste deathcore zanger op het moment. En toen zeiden ze van hier, Wil, heb je een t-shirt van ons? Dat hij heel lief aangenomen, maar hij heeft hem daarna bij mij thuis gelaten.
1: Oh ja, echt waar?
5: Hij durfde hem niet mee te nemen in het vliegtuig terug naar Amerika.
1: Hij dacht die problemen ging krijgen met die mooie titel.
5: Ja, aan. Precies.
1: Ja,
2: wij hebben hem een beetje chagrijnig gekregen. De man waar je het over hebt. Want zij speelden toen op de Rock Circus toen wij stonden te tafeltennissen voor hun backstage.
1: Oké. Okay.
2: Dat waren de mannen die er een beetje chagrijnig van werden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt mooi. Inderdaad.
2: Was
1: ja.
2: Het leuke, was het leuke avond.
1: Dat, oh, bedoelt mij de Rock Circus?
2: Ja, ja, zeker.
1: Ja. Dan gaan ze misschien zo nog even over hebben. Komt die band nog voorbij, denk ik. Eerst even naar Rectal Smegma. Je hebt gekozen voor de Gore Grind Graveyard. Je kon kiezen uit heel veel titels, maar jij koos deze, René.
4: Ja.
1: Waarom ben je voor dit nummer, specifieke nummer gegaan? Van 1 minuut 30.
4: Dat is de enige die ik ken.
1: Oh, is waar?
2: Ik was zo blij bij.
3: Ja, dat is makkelijk uitgelegd.
1: Dan heb je nog heel veel uit te zoeken, vriend.
4: Ja, dat, nee, zeker. Ik zal er nog wel wat in verdiepen. Dat is een hele rustige sound. Daar hou ik van.
1: Zeker. Ja. Ik zal er even bij komen met Rectal Smegma, dat klopt, ja. Maar jij, Noeri, kent Rectal Smegma niet echt?
0: Nee. Ik herinner me het verhaal wel van België.
1: Maar verder heb je... Dus jij krijgt nu een mooie introductie van Rectal Smegma. Ja,
4: daar kijkt er heel naar uit.
1: Ik zie het inderdaad, ja.
2: Zit enthousiast.
1: Heeft er echt zin in. Nou, is goed om te zien.
0: Aan de naam weet je al gewoon wat er gaat gebeuren. En hij is van, oh man.
1: Ja. En het wordt nog erger.
0: Het is een hele goede band, weet je. Maar toch, oh man.
1: Die naam is toch een beetje dat je afhaakt, zeg maar.
0: Ja, het is de naam.
1: Nou, ik denk dat wij dat allemaal wel hebben.
0: Het is de naam.
1: Maar het... zijn.
0: Maar het is maar 1 minuut 30, zei je toch?
1: Het is maar 1 minuut 30.
0: Ja, dan kom je wel doorheen.
1: Ga je dat? Pak even een slok bier en dan gaat het helemaal goed komen. Tot zo, tot 1 minuut 30. Komt ie aan, jongens!

0: loodzware jongens.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips, 200 gram, voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Dit is Kink Distortion.

0: Welkom terug bij De Loos van Jongens. Waar even naar de reclame, maar we zijn weer terug. Ja, er waren de mannen van Rectal Smegma, maar ik zag jullie genieten.
1: Het was hard.
0: Het was hard,
1: het
0: toch?
1: Het was hard, ja.
0: En dat is, maar anderhalf minuut is wel genoeg.
1: Ik denk dat dit wel een plekje verdient in de top 10 van Nederland.
0: Echt waar?
1: Ja. Het komt door die eindslam.
0: Die eindstem, die vond je wel...
1: Die vond ik wel aan, ja.
0: Die
1: was wel... Ik
0: zie hier een fan.
2: Toen zette je koptelefoon op.
1: Elmer, die heeft nog een t-shirtje thuis leren, dus...
0: Ja. Als je ze van mee wil nemen de volgende keer, dan heeft hij een mooi shirt.
3: Dan mag
0: hij
3: niet meer naar Amerika, joh.
0: Ja, dan moet je misschien een beetje mee uitkijken.
1: Ja, voor je het weet wat je visa gecanceld door zijn t-shirt, dus...
4: Je weet niet waar die Amerikaan echt maar nooit, hè?
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad, ja.
2: Je moet niks met Trump erop.
0: Daar moet je een beetje mee uitkijken, inderdaad, ja. Hey, eens we naar de deathcore. Wanneer is dat voor jullie begonnen? Laten we eens over de deathcore zelf hebben. Wanneer is deathcore eigenlijk bestaan door welke bands?
1: Oké, de jaar, weet ik niet. Early 2000. Maar het is wel begonnen met Job for a Cowboy, Whitechapel, Bring Me the Horizon, Suicide Silence. Dat zijn wel echt de grondleggers. En Chelsea Grin ook.
0: Dat zijn wel de namen begonnen zijn.
1: Ja.
0: En wat is dan eigenlijk deathcore? Kun je er iets een omschrijving aan geven? Voor iemand die... Nou, Gert, ze hebben net gehoord bij je nummer. Maar hoe zou je het omschrijven?
1: Een combinatie van death metal, hardcore. En er zitten gewoon bepaalde stops tussen die breakdowns vormen. Alleen die breakdowns, dat is over de jaren heen, is dat een hele andere vorm gaan hebben dan voorheen. Maar van origine is het, zeg maar, eigenlijk death metal samen met hardcore en gewoon hele extreme vocalen.
0: Oké, die breakdowns, hadden ze die ook al in het begin bij de eerste bands? Of is dat later pas
1: anders
0: gekomen?
1: Alleen anders.
0: En wat is het verschil?
1: Ja, hoe zou je dat eens uitleggen, Elmer?
3: Het is eigenlijk gewoon op halftime gaan spelen. Het is gewoon echt een BPM halveren zo ongeveer. En een soort van daarom grote dynamiek creëren.
0: Het verschil, het contrast groter maken.
3: En ja, ik weet niet in hoeverre dat verschilt nu vergeleken met vroeger.
1: De stijl van de breakdowns waren anders. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat kan omschrijven. Maar het was in een andere stijl, een andere tempo, andere vorm.
3: Ja, precies. Dat halveren, dat gebeurt niet per se meer, zeg maar.
1: Nee.
0: Oké. Weet jullie hier aan de tafel hier...
2: Ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoelt, ja. Maar ik weet ook niet wat het uitleggen.
1: Nee, je had het over BPM. Het is ook een heel groot begrip. Want tegenwoordig zelfs een bepaalde slam of beatdown part kan zelfs wel als een breakdown gezien worden tegenwoordig. Dus het is van... Ja, het is maar net hoe je er naar kijkt of zo, weet je. Alleen, zeg maar, vroeger had het wel een andere stijl. Omdat het, zeg maar, het was meer uptempo. En nu wordt het meer gestretched. Er zitten meer open spaces in. Het is, zeg maar...
4: Duren die dan langer of zijn ze dan trager? Want jij noemde BPM, volgens mij net. Ja, luisteraar weet denk ik niet precies wat het is. Ja, beats per minute, maar
2: twee keer zo langzaam spelen.
4: Tempo, zeg maar.
2: Ja. Ik heb het idee dat die breakdowns steeds trager worden juist. Dat het niet meer op de helft is, maar...
3: Ja, dat is ons ding ook.
2: Gewoon,
5: Het is ook tegenwoordig veel minder death metal influence. Je had vroeger in Suicide Silence tracks en zo zaten nog wel echt death metal riffs. Die gewoon terug kon luisteren. Ja, oké, dat is een Suffocation riff of dat is een Cannibal Corpse riff. En tegenwoordig is het een soort breakdown en dan een pre-breakdown en dan nog een breakdown. En dan weer een breakdown.
0: En dan is het nummer af, zeg maar.
2: Ja. Zes noten gespeeld. Ja.
1: De nummers bestaan uit breakdowns.
0: Dat is de hele essentie.
1: Sommige bands doen het, maar het is een heel breed begrip. Het is te lastig om uit te leggen. Het is een subgenre van een subgenre.
0: Oké. En want je hebt ook nog down tempo, begreep ik.
1: Dat is heel langzaam.
0: Ja, maar is een breakdown is ook al, begreep ik, een half BPM eraf en of een hele BPM eraf en ook langzaam. Ja, dus wat verschil tussen die twee?
1: En dan nog langzamer.
3: Dan nog langzamer. Ja. Dus je speelt al langzaam en dan alweer het nog eens een keer.
2: Ja. Oh shit.
0: Oh. En is dat een moedje in de deathcore? Het deathcore onder andere?
3: Tempo is echt het subgenre dan van deathcore.
0: Mm-hmm. Oké.
3: Ja, langzame deathcore dan.
0: En jullie zijn ook wel van die down tempo?
1: Doen alles.
0: Ja. Alles?
5: alles.
2: Ja, maar dat is beter dan dat je alleen maar
0: trage shit doet. Wauw. Wat vind je nou van doom metal? Dat is ook heel traag.
3: Ja, daar komt ook wel inspiratie uit natuurlijk. Sowieso, deathcore is echt geïnspireerd door alles. Zeg maar, je mag alles in deathcore gooien. Er is geen gatekeeping of zo.
0: Oh, er zijn geen regels?
3: Nee.
0: Je hebt ook niet een true deathcore en dat is... Nee, alles mag.
3: Er is geen true deathcore, inderdaad.
0: En waarom ook dan zo weinig
5: die
0: solo's?
5: Heb je wel.
0: Wat zeg je?
5: Ik zeg, die mensen heb je
2: ja,
5: wel.
2: Ja, toch?
5: Heb je,
2: maar
1: heb je die mensen niet, gast?
5: Fuck hun.
0: Ja, dat is gelijk.
3: Maar vergeleken met andere genres kan je binnen deathcore echt alles flikken, zeg maar. Dat is...
2: Ja, dat is wel
3: dus,
2: relaxed.
3: Dus doom metal kan je makkelijk combineren met deathcore. En dan krijg je downtempo deathcore.
0: Okay.
1: Een hele goede voorbeeld is... Ik kan me even niet meer plaatsen hoe die plaat heet. Maar de laatste plaat van Black Tongue.
5: Nadir?
1: Ja.
5: Yeah.
1: Ja.

0: gebeurt.
1: Het gebeurt.
2: Het gebeurt soms.
1: Maar het wordt een beetje metalcore worden dan,
2: ja,
1: denk ik.
2: Ja, maar dan,
1: en dat wil je niet.
2: Nee.
0: Dat mag
2: nee,
0: wel. Nee. Als je dat wil.
1: Ja, nee, nee, is het een beetje...
2: Alles wat.
1: Als je deathcore
2: true
1: bent...
2: Deathcore.
1: Ja, precies. Als je naar deathcore kijkt, hoe kijk je dan naar metalcore? Is het echt van suf en is het echt...
2: Dat is een beetje gay.
1: Ja, precies. Is dat het? Jij kijkt deathcore over het algemeen een beetje neerbuigen naar metalcore?
2: Nou, nee, dat valt wel mee. Ik vind tegenwoordig dat die grens ook, zeg maar, heel dun is geworden. Want wat je ziet is, je hebt ook meer tours, zeg maar, in samenwerking van deathcore bands en metalcore bands. Omdat deathcore op het moment ook heel erg hot was. Ik zou juist eigenlijk eerder zeggen dat de metalcore fans veel erger waren. En nu heb je, zeg maar, dat alles gewoon een combinatie van samen is. Zeg maar, mensen die naar metalcore luisteren, de ongetwijfeld luisteren die ook, zeg maar, naar vanuit van Spiritbox naar Slaughter the Prevail naar Lorna Shore of gewoon een van die drie. En dat is tegenwoordig vandaag de dag wat aan de orde is. Het is van mensen luisteren naar meerdere bands. Dus ben je metalcore fan, kan je deathcore ook waarderen, omdat je ongetwijfeld een van die bands luistert en andersom ook.
3: Maar dan gaan die grenzen gewoon vervagen.
1: En denk je ook dat metalcore en deathcore fans ook veel naar death metal, black metal en heavy metal luisteren?
2: Nee, dat weer niet. Nee.
1: En andersom ook niet echt volgens mij.
2: Nee, maar het is ook een hele andere generatie vandaag de dag.
0: Ik denk dat we echt na corona is er echt een cut-off geweest. Daar heb ik het idee, zeg maar.
1: Ja. Oh ja?
0: Echt een nieuwe generatie die vooral dus naar metalcore, deathcore luisteren.
2: Ja.
0: Zoals ik opgroeide met Iron Maiden, zeg maar, groeien hun nu op gewoon met deathcore als eerste introductie.
2: Maar dat is het ding,
1: dat zijn je... hele jonge mensen, zoals jij, René, bijvoorbeeld. Of is dat...
4: Zeg alleen maar omdat we jaloers zijn.
1: Voor alle duidelijkheid, ja.
5: Ik merk wel dat de, zeg maar, de black metal, death metal mensen neerbuigend kijken naar deathcore. Dat is wel vaak... Wat ik merk,
2: maar
5: het zijn
2: ook meestal
5: zeg maar.
2: Oudere mensen.
5: Oudere mensen, zeker.
1: Ja,
5: zeker.
1: Ja. Zoals Rick. Ik ben er door, hè?
5: Ja, nee, maar dat. En ja, jongere generatie die luistert eigenlijk naar van alles.
4: Ik ben volgens mij ook de enige aan tafel die jullie genre wel kan leren.
3: Nee, het gaat niet om het niet.
1: Nee, maar waarderen, dat doe ik.
4: Maar qua dat ik het ook opzet, zeg maar.
1: Oh, jij gaat het thuis opzetten en naar luisteren?
4: Ik kan daar wel goed op losgaan.
5: Wat dan?
1: Ja, ben ik ook nieuwsgierig naar.
4: Nee, ik vind Suicide Silence vind ik vet.
5: Oh, ja, ja. Maar dat heeft ook heel veel death metal.
1: Ja, maar dat is heel veel death metal, man.
4: Ja, maar ja, dat zal.
1: De tweede golf hebben we het over, hè?
4: Ja,
1: en?
4: Nee, ik ken Distant dus helemaal niet. Dat is ook wel benieuwd.
1: Ah, daar ga je.
4: Ja.
3: Ik zit even op jullie site te kijken voor die merch. Jullie hebben ontzettend veel merch.
4: Ja,
3: ongelooflijk.
4: Het roze shirt is wat voor jou.
3: Ik zie ook Distant condooms. Wat je kan bestellen.
1: Oh ja, die zijn er ook.
4: Ja, voor
3: alles.
1: Alles denken jullie.
3: De thong.
0: Stay safe.
1: Oh ja.
3: Boeken inderdaad, gaaf op.
1: Hoe kom je aan de condooms? Wiens idee was dat?
4: Dat hebben best wel veel bands trouwens.
1: Is dat trouwens? Moeten wij dat ook doen?
4: Nee.
1: Ja, niet oké.
3: Loodzware jongen condoom.
1: Ja, condoom XXL inderdaad.
4: Haal dan alsjeblieft die S eraf, ja.
3: Ik ben al blij dat we stickers hebben.
1: Ja, precies, daar begint het al mee.
3: Daar begint het mee.
1: Maar wie heeft dit idee bedacht, een condoom? Is dat, komt het van jullie vandaan? Daar hebben we hem hoor.
4: Jullie zijn een kaart,
2: joh. Ja, dat
4: is. We gaan playing cards.
1: Noem die vond het een goed idee.
2: Weet je wel eens, ten eerste heb je ze nodig op tour.
3: Wat was voor jezelf?
2: Het is een mooi item om te verkopen, want ja, wie heeft ze niet nodig?
3: Ja.
2: Kijk, het beter is zonder, maar soms weet je ook gewoon niet wat je te wachten staat. Hè.
1: Ja, je kan het beter gewoon bij je hebben.
2: Ja.
1: En is het dan ook fijn dat het gewoon ook je eigen naam opstaat?
2: Sowieso.
1: Doe het dan prettiger, zeg maar.
2: Ja, precies. Luister, het is wel een vibe, man.
1: Ja.
2: Ja, het is wel een flex.
1: Ja, dat snap ik wel. Wauw.
0: Als je die uit je zak trekt,
1: Ik word steeds meer getriggerd hierdoor.
2: Kijk.
1: Vond ik nog veel meer vragen, maar ik ben even klaar mee. We gaan even naar een muziekintermezzo. En wel van onze grote vrienden Walg. Hebben de afgelopen zondag een plaat uitgebracht. Nummer heet 5. En het is inderdaad ook, inderdaad Rick, hun vijfde plaat. Dat is
3: wel
1: makkelijk.
3: Wel lekker makkelijk zo.
1: Exact. Ja. En het nummer heet De Vlinder en de Dromer.

0: Lekker.
1: Dat was inderdaad de mannen van Walch.
0: Lekkere band.
1: Zeker. Het is volgens mij weer tijd voor iets nieuws.
0: Oh god.
2: Oh. Aha.
3: Rutgers, wat draaier.
1: Het is tijd voor een jouw item. Lukt het jou om het grote ratje toe te rollen?
0: Weinig plekken.
1: Trouwens, ik heb nog een briefje gekregen van Gert Karrenbelt.
2: De bingo.
1: Over de bingo. En
0: dat valt steeds meer uit elkaar. Jongen.
1: Ja, tot en met 90 was de bingo set. Ja? En er ontbreekt één balletje.
0: Oh, dat is vet, dat is de weggever.
1: Nummer 64. Nee, maar die ga je toch nooit draaien dan, denk ik?
2: Dat is heel veel ballen uit.
0: We gaan gewoon heel veel ballen laten.
1: Wat is het probleem als je überhaupt een bal niet hebt? Die draai je hem niet.
0: Nou, van jullie is het meest geoefend in slingeren.
1: René.
2: Wat is slingeren?
0: Ja, dat mag je zelf weten.
4: Oké.
1: Dat.
0: Maar je moet aan het. Kijk hier. Oké, wacht even. Even bij het begin.
2: Leg het even uit.
0: We hebben een enorm rat hier staan met 30 vragen erop. De helft van de vragen is bedacht door Rick. Er waren er drie van zo slecht, die zijn eruit geflikt. Als jullie een van die getallen draaien, dan moeten jullie iets weggeven aan een luisteraar.
2: Oh.
0: En de getallen zijn, Ernst?
1: 22, 25 en 30.
0: Precies, dank u wel, assistent.
1: Okay. Geen probleem.
0: En van de andere vragen wil je eigenlijk ook niet hebben, dus succes.
4: Oké, ze moeten hem.
0: Ja, maar niet
2: een
0: zo
2: goeie slinger aan geven.
1: Je mag een slinger aan geven.
0: Ik hou niet voor iets vast, dus. Go!
2: Ja, maar geen grote slinger.
0: Man heeft wel echt.
1: Nou, dus hij is goed, hij is goed, hij is goed.
2: Welke bal?
0: Nee, 6. 6, jongens.
1: 6.
0: Ik moet straks nog even een stukje van mijn rat zoeken.
1: Oké.
0: Wel netjes gedaan. Toch? Welke bekende band heb jij juist niets mee? Kies even je genre. En dan moet je gewoon denken, welke heb je nou
1: wie zullen we nou gaan bashen?
0: Ja, ga eens iemand bashen.
2: Wat wil je bashen?
1: Dat was een grapje.
2: Oh, oh.
1: Waar heb jij niks mee?
0: Ik kijk net zo enthousiast.
2: Ja, en dan gaan we beginnen.
0: Mag. Zo erg mogelijk.
2: Nou, waar heb jij niks mee? Dat is te veel om op te doen, denk ik.
5: Decapitated.
0: Echt?
2: Ja, stel eens flikkers. Vooral volk, man. Capsone is dat de max.
0: Ja, joh.
1: Oh, echt waar?
2: Ja, echt waar.
0: Toen wij met hem speelden, ik dat
2: jij speelt death metal. Jij speelt death metal.
5: Precies.
2: Daar ben je de true homie.
1: Oh, gaan ze dan anders doen?
2: Oh, ja, zeker.
0: Echt waar?
2: Ja,
1: echt?
0: Ja. Jezus.
2: Ja, ja.
0: Dat bestaat echt dus. Okay.
2: Ja, dat bestaat echt. Er was een dag dat de venue zo klein was, dat er geen stage ruizen paste. En toen zei hij van, ja, nee, die stage ruizen gaat er staan. Want zonder die stage ruizen zijn al die bands helemaal niks. Dus ja, je gaat er maar voor spelen.
1: Oké. Okay.
2: Ja, dus moesten we op de vloer. Niet bij de stage riser. Niet op het podium.
0: Oh, maar dat is eigenlijk best wel vet.
2: Voor het podium moest je spelen.
1: Jij bent er ook zo een, hè?
0: Nee. Ik kwam namelijk een keer op een. We moesten een gig spelen met mijn andere band. En toen was het podium was nog niet gearriveerd, serieus. Het was we hebben geen podium. Moet je in de zaal spelen.
1: Ja, kijk, dan is het leuk. Want dan ga je gewoon fucking alle bands
2: dat is een heel ander verhaal. Alleen, weet je, de keuken
0: zoiets. Dit is heel disrespectvol.
2: Maar ik heb ook zoiets van pick your battles. Want voor ons speelden we in Polen en er stonden 15 man. En ik heb zoiets van, dit is je hometown. Dus dat vind ik dan een beetje sneu. Maar ondertussen ga je wel helemaal lauw lopen doen. Dat je stage riser daar moet staan. Dat wij voor die stage riser moeten spelen. Maar dan speel je hometown. Dan kan je niet eens 15 tickets verkopen.
1: Ja, en waar waren de meeste mensen? In Nederland.
2: In Nederland.
1: Oh ja?
2: Uitverkocht. Hoe zou dat komen?
1: Ja. Oké.
0: Dat is wel een naadje.
2: Dus weet je. Kijk, andere mensen zullen ongetwijfeld een fijne ervaring met hem hebben gehad. Vooral als je in zijn straatje past of heel veel riff speelt. En zo niet, dan lig je elkaar niet.
1: Ik dacht dat er niks te bestje was, Norrie.
2: Ja, dat is altijd wat de bestje. Wil je nog een Nederlandse bands hebben? Of?
1: Ja, toch maar. Helemaal leuk.
2: Weet je, voor degene die luistert, dat weet je toch al. Dus,
0: Wil je A zegt?
2: Nee, hoeft niet. Hij heeft helemaal niks.
0: Boe, okay.
1: Je had het over grotere bands, toch?
2: Ja, het programma, ze zijn te klein.
1: Oh, maar ik heb jullie niet gehoord. Heb jij er ook een, René?
5: Ja, ik heb er wel een. Slayer.
1: Ik vind
5: Slayer. Iedereen heeft het altijd Slayer. Het is vet, het is dit, het is zo.
0: Ik heb er
5: ook
0: niks
5: mee. Maar ik vind het gewoon kut. Het is gewoon...
2: Waarom vind je het kut?
5: Ja, Ik weet het niet. Het is gewoon het hele imago wordt op een gegeven moment uitgemolken. Dat heb ik ook. Behemoth vind ik ook gewoon weer. Ja, je gaat weer een album over dat maken. Hetzelfde met Slayer. Dan nu ook. Ja, nee, we zijn gestopt. Maar als we genoeg geld krijgen, spelen we wel een keertje in Las Vegas. Of we spelen wel met Black Sabbath mee. Het is dan. Ja, we zijn geen sellouts, maar toch wel. En Slipknot, hetzelfde. Ja, fuck sellouts, fuck dit, fuck zus, fuck zo. En dan ineens heb je je eigen metaverse. En heb je je eigen zussen zo, kick je je drummer eruit. Omdat je band gewoon fucking kut is. Je hebt een kut album uitgebracht.
2: Ja, weet je
5: dus
2: wat je helemaal
5: denkt,
2: mooi
5: ik
2: is?
5: Doe een hype drummer doe ik in mijn band.
1: Ja, dat ben ik het wel mee eens. Maar Slayer?
2: Hey, het mooiste is gewoon met Slipknots van elke individuele persoon. Of je nou Mick hebt, of je nou Jim hebt, of Corey Taylor. Elke jaar komt een nieuwe album aan. Ja, we willen echt terug naar die Iowa roots. En dan krijg je even een andere poepplaat.
5: Ja.
4: Het zijn allemaal bedrijven.
1: Ja.
5: Dat Slayer vind ik vet als ik het veel gedronken heb.
2: Ja, maar bedrijven of niet. Ik heb wel zoiets van... Ik snap het. Als ik heel eerlijk ben, is het maar goed ook. Maar ik snap het niet. Want zelfs een metal vandaag de dag... Het maakt niet uit hoe groot je band is. Als je je kaarten juist speelt, dan kan je gewoon geld verdienen. En met hoe groot hun zijn... Ik denk juist dat de mensen echt gewoon... Ik denk eerder dat ze nog meer tickets zouden verkopen als ze gewoon Iowa front en back spelen.
4: Dat is wel een beetje met de bands van onze tijd. Je kunt er geen afscheid nemen.
1: En dit is ook waarom. Die fanbase is verschrikkelijk.
2: Hey.
1: Verschrikkelijk mooi. Verschrikkelijk mooi.
2: Maar het is wel de classic.
5: Het is wel leuk.
2: Het is een classic. Je staat toch gewoon op het podium. En het is heel even een moment van stilte. En dan hoor je gewoon een of andere dronken gast.
1: Ja, dat is.
4: Die overal, die ook in de McDonald's.
2: Ja,
0: even. Maar één ding, als je dat gewoon met je grafherrie voor elkaar kan krijgen. Dat per elk concert, als het eindelijk een keer stil is. Je bandnaam genoemd.
4: Dan heb je
0: wordt,
4: toch wel gemaakt.
0: Heb je wel iets gedaan.
2: Het is, ja.
0: Maar ik heb
1: het niet, is
0: ik heb
1: niks, technisch wel handig.
0: Maar ik word altijd een beetje half afgemaakt in die tafel. Want ik heb dus ook niks met Slayer. Maar dat, niet omdat ik het helemaal verschrikkelijk vind of zo. Maar ik heb er gewoon helemaal niks mee.
1: Ja. We gaan door.
0: Ja, precies. Ja, precies.
2: Ja, ja, ja. Ja, ik ben voor je mening, maar we luisteren niet.
0: Ik heb het wel weer een keer geventileerd.
5: We hebben Elmer nog niet gehoord alleen.
1: Oh, ja, Elmer, heb jij nog een beetje nog eentje die...
6: Ja, maar ik denk niet dat jullie die kennen. Maar ik heb maar één band geblokkeerd op Spotify.
2: Oh,
1: geblokkeerd ook echt?
6: Ja, geblokkeerd. Ik werd er gek van. En dat is Throne. Dat is een nieuwere band. Het is nu echt heel erg gehyped. Maar volgens mij hebben ze een of andere Spotify-hack gevonden... waardoor ze overal naar voren geschoven worden. Dus als je iets randoms luistert... krijg je in één keer daarna Throne. En daar ben ik gek van. Dus...
4: Throne. Oké. Okay.
1: Oké, en wat is het voor een stijl muziek?
2: Metalcore.
1: Metalcore? Oh, dat is ook ontzettend suf.
6: Dat is echt een kutje.
1: Ja, man. Dat is zo waardeloos. Nee hoor, we doen ons maar deathcore. Hè?
2: Zeker. Ja, een beetje trash, een beetje power metal, toch?
1: Power metal.
4: Now we're talking.
1: Ghost.
2: Lekker man.
1: Hey, we gaan even naar onze Bas van den Boom.
4: Aha, Bas. Good old
1: Die
4: Bas.
1: Die had een weer eens een mailtje gestuurd.
4: Ja.
1: Maar dat vind ik wel gezellig. En hij zat, of hij een track wilde draaien, help eens even.
4: Van een van zijn bands.
1: Ja.
4: Je vraagt me nu iets waarvan hij, volgens mij is het al 2 weken geleden.
1: Oh.
4: Dat hij die mail stuurde.
1: Ja,
4: dan moet
1: ik
4: het
1: ben niet
4: even
1: snel.
4: Terug gaan zoeken, vriend.
1: Oh, nou god.
4: Inderdaad, hij had een van een oudere band waar hij in gedrumd heeft volgens mij ook. Of waar hij in ieder geval ook in zat. Had hij een nummer opgestuurd, stond ook op Spotify, om daar een nummer van te draaien. Een beetje trashy volgens mij, als ik het goed had. Kan dat?
1: Metalcore?
4: Metalcore?
1: Ja, ik weet het niet.
4: Ik moet even gaan zoeken eigenlijk. Bas van de Boom.
1: Oh, ja. Goed, we hebben net gehoord dat iedereen is er ontzettend enthousiast over van metalcore. Dus laten we eens even dan gaan luisteren naar wat Bas allemaal voor moois heeft.
4: Outcomes Storm. Nee, het was metalcore inderdaad.
1: Metalcore?
4: Outcomes Storm. Tenminste, ik neem aan dat je die klaar hebt staan dan.
1: Geen idee. Ja!
0: Ja, Ernst, die heb ik klaar staan.
1: Met nummer My Church.
4: Juist, dat was hem.
1: Komt-ie aan.

0: Distortion.
1: Loodzware jongens.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Dit is Kink Distortion.
1: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In Amsterdam is een mars begonnen op de laatste dag van de World Pride. Duizenden mensen lopen dwars door de stad naar het Museumplein. Het is een protest tegen mensen die queers niet accepteren en hen intimideren. In sommige landen is homoseksualiteit zelfs strafbaar, zoals Pakistan en Afghanistan. Extinction Rebellion heeft verteld waarom ze de A12 in Den Haag blokkeerden. Het was om de bosbranden in Europa. Die zijn het directe gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, zegt Extinction Rebellion. Er waren zo'n 50 actievoerders op de A12. De politie heeft ze na 2 uur allemaal weggehaald. En die bosbranden die zijn er onder meer bij het Gardameer in Italië. Daar moesten zeker 200 mensen uit hun hotel vakantiehuisje. Het gebied is ook populair bij Nederlanders. En ook in eigen land zijn er nog bosbranden. Onder meer die bij het Limburgse Venray en het Brabantse Valkenswaard laaien soms weer op. En Lionel Messi kon zijn tranen nauwelijks bedwingen tijdens de eerste wedstrijd van Argentinië op het WK. En nu is ook duidelijk waarom. Zijn vader lag op sterven en is nu overleden. Hij was 68 en speelde een belangrijke rol. Zo onderhandelde hij met clubs waar Messi speelde. Barcelona, Paris Saint-Germain en Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en dan...
0: Welkom. Dit is Kink Distortion. Alternative.

0: is het tweede uur van de Loodzwaar, jongens. We zitten hier met de band Distant. En wel met Nouri, Elmer en René. Maar eerst is het tijd voor... Ik heb hier zo'n zin in.
1: Ik heb hem nog nooit zo geconcentreerd zien kijken.
0: Komt-ie aan, hoor. Zit ie! Kom op!
2: Allemaal opgelet. Ik ga eerst even met een dienstmededeling beginnen. Het einde van deze uitzending is 's avonds... zou de show van Ter Ziele met Hemelbestormer en Gavran hier in DB's plaatsvinden. Dat gebeurt niet, omdat Mark de Jong, de gitarist, een bedrijfsongevalletje heeft gehad. Dus dat, die show wordt uitgesteld.
0: Terug nieuws.
2: Mark, bij deze wetenschap gaat helemaal goed komen en we zien jullie binnenkort terug in DB's in ieder geval.
0: Ja, laten we hopen.
2: Ja. Dan gaan we beginnen. Gewoon 1 juni, gaan we zondag. Club Hell Dies België, 3:00 middags, Onslaught en Cryptosis. En dan gaan we even een paar dagen even overslaan. En dan gaan we gelijk naar 6-6, de vrijdag. Neushoorn Leeuwarden om 8:00 s'avonds, Komatsu en Pander. Studio Gons Gouda om 8:00 s'avonds, Elysium en Wounded. En dan krijgen we de Stadsweide Maastricht in samenwerking met de muziekgieterij om 8:00 s'avonds, op 6 uur dus. Heilung, De Hu, Alcest, Sowilo en Nini. Is erg gaaf, moet je naartoe gaan. De dag daarna is in de Gashouder Maastricht natuurlijk om 11 uur ochtends begin dat. South of Heaven Festival, ja, dag 1.
1: Zijn we erbij?
2: Met Channel Zero, Inherited, Legend of the Damned, Nephilim, Textures en vele andere. Er zijn wel goed bij, inderdaad. Maar voordat we daarmee verder gaan, heb ik nog een paar andere data natuurlijk.
0: Oh shit.
2: Ja, nee, niet shit.
0: Leuk.
2: Burgerweeshuis Deventer, ook op de zaterdag 7-6 om 20:30. Altin Gun met Gonzo Bimbo erbij. Altin Gun heeft natuurlijk ook op Roadburn gestaan. Vette bek.
0: Ik zit er, wacht op. Roadburn.
2: Op dezelfde dag hebben we hier in DB 7-6, hebben we om 1900...
0: Distant?
2: Nee, DB's Fest met onder andere Annapode, Hihi Shimon, State Power en vele anderen. Dan hebben we natuurlijk, Astrand Ede hebben we om 8:00 s'avonds Alburnum, de eerste show daar met Jagor. Boerderij Soetermeer hebben we om 20:30 Galahad en de Aurora Project. Daar weet Rick misschien wat meer van.
1: Ik vind je wel een beetje traag vandaag.
2: Is prog.
0: Ja, het is bijna klaar, hoor, zit.
2: Jezus Complex, Heer Hurovaart, 8:00, Dystopia. Die hebben we hier gehad, Argwaan en Rauw. Cynix Nieuwe Dijk, Up the Iris, Onhaald, Extension.
0: En het is klaar, zit.
2: Ja, klopt. En dan hebben we dus Gashouders Maastricht om 11:00.
0: Klopt, dat gaat wezen. Door.
2: Dag 2. Met onder andere, er komen nog veel bandjes
3: staan. Oké.
2: En de rest kan je allemaal online checken. Doe dat.
0: Maar zit er nog Distant bij, of?
4: Nee.
2: Zal ik eens niet even kijken?
1: Nee. Waarom kijk je zo blij als je nee zegt? Ben je blij dat je niet in Nederland speelt?
4: Ja. Heel erg.
0: Geen dit. Nou, de man had al aangegeven dat ze niet spelen de komende week in Nederland.
2: Ik wil nog één showtje, wil ik nog even noemen. Eentje.
1: Zet gewoon
2: donderdag, 12 juni, hier in DB's, om 8:00 s'avonds, Big Ass Metal Fest nummer 42. Met
1: Codex Mortis.
2: Maatkaren en inderdaad Rutger. Codex Mortis.
1: Zeker.
0: Maar die heb je vorige week ook genoemd. En ik vermoed dat die volgende week weer een keer langskomt.
2: Ik blijf hem gewoon noemen.
0: Ja, dat
1: is wel een beetje...
0: Het is je eigen festival, dus...
4: Ik
0: vond
4: wel even wijn weg.
0: Ja, goed idee, Erik. Dankjewel.
2: Klaar, dat ding ook meteen maar uit.
0: Dan gaan wij door naar... vorige week wou ik een nummer draaien van... Façade. Dat lukte mij toen niet, omdat ik dat ding niet open kreeg. Het ligt volledig aan mij. In mijn tweede instantie met de bril op is het me wel gelukt. Dat is heel lullig. Hè? Download hier. Godverdomme man. Ja.
4: Nee, joh.
0: Dus het is me nu wel gelukt.
1: Ik vind het wel mooi dat je het erbij
4: hebt. Ja, maar goed dat je het dan alsnog nu even goed maakt.
0: Daarom. Jullie krijgen na het... jij mag zeggen de bandnaam?
5: Façade,
0: oké. Okay. Met Radiant.
5: Radiant.
0: Godverdomme, meneer verkeerd. Komt ie aan!
1: Dat is Engels, vriend.
0: Ja, dat weet ik.
4: Voor zijn verjaardag.
0: Leuk!

0: Had ik gezegd dat we dit gingen bespreken met elkaar?
1: Nee,
0: of,
1: nee, had je niet gezegd.
0: Had ik dat niet gezegd?
2: Een beetje te laat mee.
0: Oh shit, dus, dat is jammer zeg.
2: Ik heb goed genoeg opgelet om te zeggen dat ik het wel vet vind.
0: Nou, dat is...
2: Ik heb niet goed genoeg opgelet om heel erg mijn mening te geven. Maar
1: kritisch te zijn.
2: Ik vond het wel echt heel vet klinken.
1: Klonk wel goed.
3: Ik vond de intro echt heel sick.
0: Ja?
3: Ik hou gewoon van atmosferische akkoorden en dat soort dingen in... Het is black metal volgens mij, toch? Dus,
0: ja, van. Ook doom. Okay. Veel doom. Ook,
3: ja, ik vond het cool.
0: Een soort ja, down tempo, zeg maar, hoorde ik het duidelijk in. Ja, toch? Ja, heel opvallend.
2: Ik zat ernaar te graven, ik was de term kwijt.
0: Ja. Dat zit er allemaal in, jongens. Ja, ik heb het weer niet goed gedaan. Ik moet even zoeken naar... daar is hij. Had ik hem moeten zoeken.
2: Oh.
0: Ja. We hebben weer ontzettend veel nieuwsfeitjes. Je hebt er geloof ik één, hè, Rick?
1: Ja, nee, ik heb er één.
0: Lekker man.
1: We hadden het eigenlijk alleen over merch gehad natuurlijk. En over platen verzamelen en zo. En er is een band uit Australië, die een punkband, die heet Private Function. En die hebben een hele nieuwe manier weer van gevonden om een vinyl weer speciaal te maken.
0: Okay.
1: Scratch and Sniff. Ja, je hebt het ook gelezen.
0: Scratch and Sniff.
2: En het ruikt dan naar een kutje van een pornoactrice,
1: ja,
2: toch?
1: Die plaat ruikt dan naar het kutje van Gwyneth Paltrow. Dat is een actrice.
2: Gwyneth Paltrow, nee.
1: Ja. En die heeft ook ooit een kaars uitgebracht, volgens mij, in de vorm van...
2: Maar dan kun je iedereen kiezen? En dan kies ik... Okay.
1: Kutje of...
0: Maar hoe werkt dit?
1: Nou, je
0: draait hem af en dan ruikt je kamer ernaar.
2: Dan komt Gwyneth langs.
1: Ja, dan ruikt het naar die plaat, die vinyl ruikt dus naar het pushen van
0: Gwyneth. En hoe kunnen we dat checken?
2: Ja, dat moet je aan
1: dan
2: de
1: moet je ook
2: Martin
1: haar kandelaar kopen die ook ruikt naar het pushen van Gwyneth.
0: Ja.
1: Die heeft zelf een keertje uitgebracht.
0: Oké, wat bijzonder.
1: Maar ze hadden sowieso al wat bijzondere platen, want in 2019 kwam een debuutplaat uit. Die hebben ze Sint Anger genoemd.
0: Wow.
1: En in 2023, even kijken, hadden ze een plaat. Die heette 370HSSV 0773H. Maar dat moet je dan omdraaien. En dan staat Hello Asshole.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, zulke bijzondere platen.
2: Vind die Scratch and Sniff toch het leukste?
1: Ja, die is wel tof. Ja. Hoe heet het? Want toen ik dit las, zag ik ook... Alice in Chains heeft ook een keer een hele gave plaat uitgebracht. Een re-release van Jar of Flies. En dat was, er zaten echte vliegen, zeg maar, in. Je hebt ook toch wel eens die plasma vinyl.
0: Mm-hmm.
1: Met dat bloed, volgens mij schreeuwde dat ook. Dacht ik dat het real is. Er zaten echte vliegen ingeperst. Ja.
0: Nou, en dan hobbelt dan je naald zo overheen. Vloep, zo die poten heen.
1: Nee, dat is hoe heet het, transparant. En dan zijn die vliegen, die zitten daartussen of zo.
0: Ja, maar vliegen is toch dikker dan vinyl? Of heb je dan 500 gram vinyl?
1: Zijn we nou het productieproces helemaal uit? Dat weet ik niet,
0: hoor. Dat stinkt nog een beetje uit. Fruitvliegen, dat kan natuurlijk ook, ja.
4: Maar Rick, dat Scratch and Sniff, dat heb ik... Ik heb een plaat van Typo Negative. En
1: was dat al?
4: Origin of Feces heet die. En er is een stickertje midden op de hoes. Als je die dan eraf haalt, dan ruik je gewoon de anus van de foto die eronder zit. Maar ik heb dat stickertje er gewoon nog opgelaten. De plaat heet Origin of Feces. Check hem even uit.
1: Ja, dat is niet het vinyl zelf. Dat is
0: maar
1: het
0: dat is hartstikke oud.
1: Label.
0: Ja,
1: dat is
0: hartstikke oud. Oh, dat is gewoon een grap. Is dit voor Distant? Hey, voor de volle plaat? Dat jullie...
3: Ja, zeker.
2: Gebruikte condoom of zo.
0: Ja, precies. Doen jullie?
1: Gebruikte condoomlucht.
0: Nou, dat is wel tof.
2: Hé, maar dan als je hem dan afspeelt... Dan ruikt het dus de hele tijd naar Gwyneth. Maar hoe check je dat?
1: Nee, maar volgens mij ruikt hij zo wel. Je hoeft niet eens volgens mij op te krassen. Maar
0: er gaat niet extra ruiken dan.
1: Zit een luchtje aan.
2: Ja, maar hoe checken we de waarheid?
0: Nou ja, exact. Dat zei ik ook al.
1: Ik kan de plaat niet meer krijgen, hoor. Die was binnen no time was helemaal uitgekomen.
5: Ik vind het wel echt heel bijzonder. Want het enige wat ik me kan inbeelden is dat het dus iemand zijn pushje gaat ruiken. En dan heb je een heel team die gaat discussiëren. Ja, zo moet het ruiken. Nee, het moet zo ruiken.
1: Volgens mij
5: dus
1: ruikt
5: je gewoon een paar
1: roosjes.
5: Ik heb gewoon ruiken.
2: Ik heb gewoon
5: gaan discussiëren van hoe kunnen we dit het beste als dat pushje laten rijden.
6: Maar jij denkt niet dat al die vernieuwers daar niet lang zijn gegaan dan?
0: Dat denk ik wel. Even erin en dan weer eruit.
5: Wrijf je dat pushje dan tegen die vernieuw aan? Of gaan ze dat gewoon namaken? Weet je?
0: Het is een hele goede vraag.
1: Wat denk je? Ik denk het laatste, hoor.
5: Gewoon het tegenaan wrijven.
1: Nee,
5: dat heeft die vrouw toch ook al gewerkt, hè? Deze wordt schoon per uur betaald. Dan.
0: Is het druk?
1: En dan valt een parfummetje eroverheen spuiten.
6: Hoeveel zijn er verkocht, zei je?
1: Honderden.
0: Honderden.
1: Volgens mij kun je ze nu nog voor $700 of zo kopen.
5: $700. Ja,
0: jongens, ik zie wel een idee.
5: Ik snap het. Voor $700.
0: Ja.
3: fijn dat is.
2: Ik zie jou al staan met al die LP's zo door je bilnaat.
0: Ja, dat de anus ruikt. Zeg lekker, jongens.
5: Als verkoopt. Hey. Jij hebt ook nog een nieuwtje.
0: Nou, ja, is inderdaad van Pim gekregen. We hebben weer Pim Blankenstein van Officium Triest. Die ons altijd lekker helpt met nummers en ook met af en toe nieuwsfeitjes. Ik dacht gelijk aan jou, Rick. Sirith Gorgor, die zoeken een zanger.
5: Nou, moet je vooral aan mij denken.
0: En dat is een black metal band.
5: Oh, dan wel. Ja.
0: Die nu tegenwoordig even werken met twee sessiezangers. Eén daarvan is Arno Balgradon Xul.
2: Gezondheid. Ja,
0: oké, okay, inderdaad. Van de band Funeral Winds, onder andere. Maar ze zoeken dus een nieuwe zanger.
5: Oké. Okay.
0: Dus voel je geroepen. Sorry?
5: Waarom dacht je mij?
0: Nou, het is langzamerhand wel jouw favoriete genre aan het worden.
5: Daarom.
0: Ja. En, ik dacht, de volgende uitdaging. Je hebt nu een nummer geschreven in black metal.
5: Ik kan alleen maar wat gitaar spelen, joh. Ik kan verder niks.
0: Nee, dat klopt. Maar goed, dat is niet nodig bij Sirith Gorgor.
5: Ah, misschien in black metal dan wel weer.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Okay. Maar goed, als je dit beluistert en je denkt van... goh, je kan ontzettend goed zingen, of niet... weet in ieder geval dat Sirith Gorgor dus in ieder geval een zaar zoekt. Had jij nog iets...
2: ik heb geen nieuwtjes. Nee, ik ben nog steeds even aan die plaat aan het denken.
0: Ja, ik ook. Dan wordt het tijd voor even een interruptie. Dit is speciaal voor jou, Rutger.
2: Voor
0: deze
2: mij?
0: Had jij vorige week gevraagd.
2: Oh.
5: Ah.
0: Erase. Heel goed.

0: bijna een breakdown aan het eind.
1: Ik hoorde echt heel duidelijk een breakdown in en daarna zo'n picky shit. Dus het is helemaal...
0: Maar dit is gewoon... Het is te lang geleden, jongens, dat we Gorefest hebben gedaan.
2: Een verzoekje. Op jouw verzoek.
1: In het begin van onze shows kom je bijna wekelijks voorbij. En ik denk, jezus, zouden we inderdaad heel vaak dan Gorefest krijgen? Daarna is het volgens mij een aflevering of 70, hebben we niet meer gehoord.
0: Nee, en mijn moeder in rusten zal wel weer vanaf hierboven zeggen... Hé, is dat even koude zeehond?
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Ja, dat nog steeds.
0: Precies.
1: Dus,
0: maar te gek.
1: Hey, wanneer is Distant eigenlijk ontstaan? En door wie?
2: Niet allemaal tegelijk.
0: Twee mannen kijken naar rechts.
3: Het is, laat ik het zo zeggen. Alma en ik hebben in een andere band gezeten.
1: En wat voor muziek speelde je met die band?
3: Metalcore.
1: Metalcore. Sissies.
3: Klaar?
1: Ja zeg. Oh jee. Ja,
4: dat was niks natuurlijk.
1: Nee, dat was helemaal niks. Nee.
3: Nee, dat was
1: en is er nog iets terug te vinden op...
3: Ja, er is wel terug te vinden op YouTube.
1: En hoe heet jullie bands?
3: Homeward. Terugreis.
1: Homeward.
3: Terugreis.
1: En die van jou, Elna?
4: Nee? Dat was dezelfde band.
1: Oh, die zat in dezelfde band.
3: Oh, die zat in dezelfde band. Maar zeg maar, die zanger en die andere gitarist, die, ik weet niet, gewoon een beetje haters of zo. Dus die kickte mij eruit nadat de drummer ermee stopte. Want die wilde een soundguy carrière beginnen.
1: Oh, wauw.
3: Ja, geen idee of hij nog steeds doet. Doet hij dat eigenlijk nog?
4: Ik heb geen idee.
3: Ja, ik heb geen idee. Oké. Okay. In ieder geval, die ging vol voor die carrière. Nou, oké, te begrijpen. Toen kickten ze mij eruit. Want ik weet niet, we zaten niet op één lijn. Ik denk eerder dat ze me gewoon niet mochten. Kan.
1: Kan ik me niet bij voorstellen?
3: Nee, ik kan me ook niet bij voorstellen. Nee. In ieder geval, weet je, dat was een maand. Toen stopte die band er ook mee, nadat ze mij er hadden uitgekikt. En uiteindelijk hebben we toen heel even niks gehad. Elma en ik hadden wel een paar keer contact gehad. En we hadden een paar keer afgesproken. Wat gebeurt te schrijven. En een riff hier en daar. Maar er is niet veel meer mee geworden. Toen op een gegeven moment ging ik naar het Graas Lyceum. En daar had ik zeg maar eerst van een van onze eerste zangers leren kennen. En die had toen al een drummer en een gitarist. En hij vroeg van, joh, dus ik heb nog een gitarist en eigenlijk een bassist, maar joh, zou je eens willen komen kijken? Ik zei, ja, oké, is goed, een beetje gejammed, was wel oké. Toen zei ik van, nou jongens, als je dit wilt doen, dan weet ik nog wel een bassist, maar dan moet je hem even benaderen. Gewoon voor mij om te zien van, ja, hoeveel zin heb je erin? En nou, toen was Elmer een keer wezen komen oefenen en die zag het ook al zitten. En toen gingen Elmer en ik even praten en toen zei hij ook van, hey gasten, als we dit doen, dan gaan we het... Eén keer doen. Dit is de laatste band. Maar we gaan het wel goed doen. En nu zitten we hier.
1: En wat is goed doen?
3: Goed doen is zeg maar een carrière voor jezelf bouwen. Dat je jezelf kan van onderhouden. Dat je vette show speelt. En dat je gewoon lol hebt in het leven.
1: Wat hebben jullie een doel?
3: Het doel is... Wat is het doel?
1: Hebben jullie een doel? Hoeft niet, maar...
0: Vijfde boek
3: is
0: dat...
3: Er is een doel, alleen het doel is nog niet helemaal omschreven. Eigenlijk is het gewoon een van de grootste bands worden. Dat is het doel. Maar wel lol hebben.
1: In de deathcore wereldwijd.
3: Ja, in de deathcore wereldwijd. Dat is het doel, een van de grootste bands worden.
1: Nou, dat vind ik een mooi...
3: Laat ik zo zeggen, als je dat streven hebt... en je hit er iets onder, of je haalt het wel... Life's good. Dat is het sowieso. Ik bedoel, we toeren de wereld rond. Pay the bills.
1: Ja, wat zou je nog meer wensen? Hè?
3: Ja, daar dat.
0: Menig een zou daar heel jaloers op zijn.
3: Nou ja, dat. En dat, voor ons is dat soms ook nog wel eens lastig, zeg maar, om erop terug te kijken. Omdat wij zitten in een work mode. Zeg maar, voor ons is er eigenlijk niks veranderd dan dat we hetzelfde doen vanaf dag 1. En dus je bent zeg maar continu ben je gewoon aan het grinden, aan het opbouwen. En je bent er zo mee bezig dat je soms even niet de kleine dingen waardeert. En dan kijk je naar terug en denk je van wow, we zijn eigenlijk best wel ver gekomen.
1: Mm-hmm. Ja. En uiteindelijk kwamen jullie bij een zanger uit Slowakije. Mm-hmm. Hoe is dat gegaan?
4: Ja, dus we focusten eigenlijk al gelijk aan het begin van de band op internationaal toeren. Toen de tijd boekte ik nog zelf tours. Op die manier kwamen we in Slowakije op een gegeven moment. Ellen, onze zanger, die boekte daar shows. Dus hij was ook een booking agent. Dus op die manier raakten we in contact. Hij boekte onze show daar. Vervolgens stopte zijn band ermee. Hij had zelf toen de tijd een grote Slovaakse band. En wij waren het oneens met onze zanger, zeg maar. Die zag het niet zo heel erg zitten om groter te worden en internationaal te toeren. En Ellen had het wel. Dus toen hadden we zoiets van, hey, jij wilt dus een grotere Europese band worden. Wij willen vaker toeren. Dus ja, tegenwoordig kan je alles via het internet doen. Waarom zullen we dit niet gewoon proberen? En die paar euro die we voor een show krijgen, daar betalen we wel je vliegticket voor. En we dachten gewoon, we kunnen samen gewoon een heel sterk team vormen. En ja, zodoende werkt het al vanaf het begin goed.
1: Want jullie zijn in 2014, denk ik, ongeveer begonnen.
4: Ja, precies.
1: En wanneer is de zanger erbij gekomen?
4: 2017.
1: Ja. Zit al een tijdje bij, dus al.
5: King Distortion.
6: De loodzware jongens.
7: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Dit is Kink Distortion.
7: Welkom terug bij De Loos van Jongens. Maar even naar de reclame, maar we zijn weer terug. Was het voor jullie eigenlijk al gelijk duidelijk van het eerste moment dat je dacht, goh, we gaan weer iets doen, dat het dan geen metalcore werd, maar een, voor jullie perceptie denk ik een treetje hoger, ja, precies, deathcore?
8: Het begon met metalcore, man.
7: Ja, ook distant?
8: Nah. Ja, dat was een beetje metalcore, kijk, hardcore.
9: We moesten wel ons genre zoeken, maar we gelijk aan het begin zeiden we van, wij willen gewoon down super heavy, zware muziek spelen, zeg maar. Ja. Dus aan het begin noemden we ons downtuned hardcore.
7: Downtuned hardcore.
9: Ja, dat we heel laag gestemd waren en we iets meer de hardcore richting op gingen, zeg maar, dan vergeleken met metalcore en deathcore. Maar toen bestond het downtempo deathcore genre bestond eigenlijk nog niet.
8: Nee, dat komt, oorsprong komt het uit Amerika.
7: Oké.
8: Okay. Ja. En wij hadden zoiets van, hey, dat is vet, dat gaan we ook doen.
7: Die kant gaan we op.
8: Ja, en dan probeerden we dat een beetje in Nederland. En dat, ja, ging niet zo soepel. Want hadden wij zoiets van, nou ja, dan focussen we op het buitenland. En dat is eigenlijk altijd tot de dag van vandaag de juiste keuze is. Want dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. En als je dan kijkt naar allemaal Nederlandse bands, die hebben allemaal problemen om überhaupt Nederland uit te komen.
7: Nou ja, volgens mij begreep ik dat ongeveer 80% van jullie fanbase uit Amerika, geloof ik, komt.
9: Ja, dat klopt.
7: Dus alle condooms gaan die kant op.
8: Ja, ja,
7: dat is toch wel.
10: En paar naar ons.
7: Ja, uiteraard.
8: Ja, als je die wilt, ja, natuurlijk.
7: Dat is gebruikt, ongebruikt. Ja, alles. Maar dat is op zich wel bijzonder. Dat deathcore, is het ook een beetje Amerikaans ding?
9: Ja, zeker. Ja, de eerste deathcore bands die komen allemaal uit Amerika.
8: Dat ook.
9: Deathcore komt zelf ook uit het death metal. Dus vooral Florida en zo, dat is echt gewoon de origin of deathcore.
7: Zullen wij eens even

0: Ja, dat is Herman Brood. Kom je mee aanzetten.
1: Ja, lekker man.
0: Saturday Night.
2: Ik vind dat ook wel leuk.
0: Hoor. Ja, nou ja, ik ook.
2: Hey, maar ik volg vaak naar concerten van Brood.
0: Ja, is de vibe die jou aanspreekt?
1: Ja, dat is vibe. Goed nummer. Nou, ja. Gewoon Saturday Night.
0: En hoe ken jij... goed, je kent het niet natuurlijk. Maar goed, het is ook wel een nummer uit 1977 of zo.
1: Mij opgegroeid.
0: Daar ben je opgegroeid. Ja, oh, dat vertel je natuurlijk met... ja. Aha. Zullen we het maar eens...
2: Ja, dat is
0: dan.
2: Kan afwisselen.
0: We zitten wel op King Distortion, dus de mensen...
3: Nee, maar het is wel Saturday Night.
0: Het is wel Saturday Night. En
2: zo is het.
3: Wij maken hem hoor.
0: We gaan luisteren.
3: 1-0.

0: Nou, dat was dus Saturday Night van...
1: Good Old Herman Brood.
0: Zeker, zeker, zeker. Blijft een lekker nummer. Jongens, we gaan... komt-ie
2: onze
0: aan.
2: Onze enige echte eigen...
0: We gaan naar de quiz toe en ik dacht, ik zoek een paar Nederlandse soort van deathcore ga ik uitzoeken.
3: Dit kan alleen maar fout gaan.

0: Ze gaat inderdaad, jullie gaan natuurlijk lachen. Deathcore, dat gaan we dus nu gaan krijgen. Ja, het is niet anders. En de meeste zijn relatief wat nieuw, zeg maar. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig of jullie er überhaupt één gaan raden.
1: Nou, wij niet.
0: Rick, jij denk ik niet.
1: Ik zet die bel maar lekker bij de jongens neer.
0: Ik zou ook...
2: Dat is ook de eerste keer dat je iets wil meedoen, Rick.
0: Ja.
1: Nou, ik ga hier niks van weten. Hey,
2: als wij hier zo slechter zijn, dan kunnen we die heren niet gewoon vragen of af en toe even een nummertje in te sturen van Nederlandse bodem. Die wij
0: nou ja, dat lijkt me een goed idee. Want
2: goed plan.
3: Ja, zeker.
0: Aan deze kant van de tafel hebben we er niet ontzettend veel verstand van.
2: Nee,
0: als jullie zeggen, nou, ik weet een toffe Nederlandse band die, nou goed, ik kom een paas door. En dan lijkt mij een tof idee. We gaan naar de eerste toe. Ja, jongens.

0: Champion.
1: Nee, hè?
0: Sorry?
2: Nee, het is allemaal Nederlands. Allemaal Nederlands.
0: Allemaal Nederlands, hè?
3: Ja,
0: het is Nederlands, jongens. Wat vind je ervan?
3: Dat klinkt wel vet.
1: Ja, dat klinkt wel vet.
0: Ja?
3: Dat klinkt goed.
0: Oeh, zie je nou klinkt te zingen? Hey, alles mag, hè? Alles mag met deathcore.
3: Ja, maar dit is geen deathcore.
0: Ik vind het wel een beetje vlugje metalcore, of niet? Jongens.
4: Ja, dus zeker meer dan old school SLA Dying, denk ik. Doe mij meer eraan, denk ik.
3: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ik vind het wel
0: vet. Ja,
3: dat klinkt wel goed.
0: Oké. Nou, dat was in ieder geval mooi. Heb je ook enig idee wie dat in zou moeten zijn?
2: Nee.
0: Oké, nou ga ik maar verklappen. Als ik het goed op zonder bril... Wormoton.
3: Nog nooit van gehoord. Nee.
0: Bij deze.
3: Dankjewel.
0: Wormodon.
1: Komen die Wormodon. Maar dan of zo?
0: Crowning the Vermin heet dit nummer. En nou ja, ik zou zeggen Rick Checkerman.
3: Waar komen ze vandaan?
0: Jesus Christ. Nederland. Ja, Nederland. Vragen, man, weet ik veel.
2: Ja, ja, ik veel kleiner dan Amerika, weet je wel. Maakt niet uit.
3: Ja, joh.
0: Ik ga zo voor je even opzoeken. Ik ga het je helemaal vertellen.
2: Moet ik het zo opzoeken?
0: Je tanks doen.
3: Ja, laptop staat.
0: Ga je ondertussen door naar de volgende Nederlandse act. Wie is dit?
1: Ben Helen.

0: record a fucking down tune in here, man. Dat is insane.
1: En het is gewoon... is het micro op de hals.
0: Is het kort?
2: Sorry?
0: Is het kort? Nee, dat is definitely geen kort.
2: Nee,
0: chorus,
2: nee toch? Nee.
0: Is het iets met Body Farm of zo?
1: Nee.
2: Nee.
3: Nee. God Farm.
0: Nee. Ook.
2: Nee.
3: Oh.
1: Ja,
2: fucking
1: sick, man. Ik weet niet wat
2: ze
1: hebben.
2: Vind je het goed?
1: Ja,
2: ja,
1: heeft
2: het
1: heel goed.
2: Ja?
1: Een
2: ja.
1: Oké.
2: Okay.
3: Hoe heet het?
2: Wauw. Ja, Black Pegasus.
0: Nee.
2: Ken je dat niet?
0: Nee. Nee.
2: Jongens, jongens, jongens.
0: Maar dit is wel heel sick.
2: Gewoon uit Nederland, hè, jongens.
0: Ja, geloof me niet, man.
2: Ja, echt waar.
0: Ja, nee, man. Ik ga heel Amerikaans, inderdaad.
1: Ik ga het gelijk opzoeken, man.
2: Je hebt gewoon ontzettend veel goede mensen in Nederland. En jullie weten het niet eens. Jullie dachten dat jullie de enige waren. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee.
0: Dat heb ik nooit gezegd.
2: We hebben al nog Black Pegasus. En we hebben al het... En je bent al aan het zoeken?
0: Black Pegasus Peru?
2: Peru. Oh.
0: Black Pegasus.
2: Ja.
0: Nee.
2: En het nummer, het is van het album Midnight Room. Ja. En is druk op mijn telefoon niet aan de slag. Ondertussen ga ik door naar het volgende nummer. Dat is dit.
3: Ja, dat ken ik.
2: Kut. Ken je dit?
3: Ja. Sapphire.
2: Ja, ja, heel goed. Heb jij een Bombard. Punt?
3: Bombard, toch?
2: Ja, Bombard. Ja, ja, goed man. Bombard, inderdaad, ja.
3: Het zou wel slecht zijn als we die niet kennen. Want het is onze sound guy. Die...
2: Oh, echt waar? Jullie sound guy?
0: Ja. Shout-out naar Jens en Sean.
2: Ja, dat zou dat een beetje lullig zijn. Dat dan een compleet ding. Wat de fuck is dit?
3: Als wij moeten spelen, zeg maar, dan zou je dit eerst of de PA goed is.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Nou, even heel tof. Goed geraden. De volgende.
1: Belachelijk, elk zanger.
2: Ja.

0: sorry.
1: Die hebben ze al eerder genoemd.
2: Ja. Kut, sorry. Ik heb een nummer van hun in mijn playlist staan. Dat is Deep Root, hoor, of niet?
0: Sorry?
2: Is dit Deep Root?
1: Nee.
3: Nee, Malo. Ze klinkt al niet, man. Die productie is heel anders.
0: Hoe vind je het?
3: Het is vet.
0: Ja?
3: Het is Reformist. Nee?
0: Nee. Oeh, een Ronne Sjoortje.
1: Ik vind
0: het
1: ook
0: wel
1: vet.
0: Ja, vind je het ook wel vet, Ruter? Ja? Rutger, sorry. Ja, het is... geen idee.
3: Het zijn wel vette producties.
0: René, jij hebt deze band gezegd net.
1: Ja.
0: Toen was het net niet. De goh, drie nummers later wel.
1: Nee. Kors.
3: Hè?
0: Nee.
1: Wat?
0: Godsfarm.
2: Dat was hem, ja, juist.
0: Godsfarm is dit. Ja, dat dus de ring a bell.
2: Ja.
0: Oké. Volgende. Wat is dit? Nog twee te gaan.

0: Vinden jullie het wat?
1: Ja, het is cool, maar...
0: Ja, vind je het cool?
1: Is het een Wild Thorns? Nee, dat kan niet. Het ding is, ik herken de vocalist ook niet. Geen idee.
0: Geen idee?
1: Nee. Ik ook niet. Het klinkt wel goed.
0: Nee, ja, ja, ik heb geen idee. Depraved Will.
1: Ja, ik heb die naam al een paar keer bij zitten.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: En interessant?
1: Ja, klinkt goed.
0: Ja?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Nou, en dan de laatste.

0: Ik heb deze band...
1: Hij zei het al.
0: Wat zei je het al?
2: In Theorem, nieuwe single.
0: Fucking hell. Dat is knap. Dat, ja, dat klopt, ja. Ik, die jongens mailden mij.
2: Ja.
0: En ik zei... Ja, ik ken de band natuurlijk niet. Dus ik zei, weet je wat, ik doe hem in de quiz. We hebben de band Distant te gast. En dan gooi ik hem in de quiz.
2: Van welke band was het nou precies? Want ik hoorde het ook niet heel goed.
0: Inferum.
2: Ah, die kennen we wel.
0: Dat is heel tof, zeggen ze. Ik ben benieuwd of ze hem kunnen raden. En wat ze ervan vinden.
1: 10 seconden had je nodig.
0: Ja, je had het redelijk snel in de gaten inderdaad, Nouri.
2: Ja.
0: En wat vind je ervan? Je kent hem kennelijk al.
2: Ik vind het goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Metal Battle Wing Nice, toch?
1: Ja, ik vind het echt wel
2: heel vet.
0: Dat zou kunnen, ja.
2: Back in the days, Wacken gespeeld. Ja, dat was de battle gewonnen, ja. Dus ik weet eigenlijk nooit wat er met die bands gebeurt. Maar het is altijd wel bij blijven hangen, omdat... Zeg maar, toen is tijd, vooral ook voor een Metal Factory band, zeg maar, gingen hun best wel hard.
1: Nou, maar die laatste plaat hebben we al meerdere dingen wel van gedraaid, volgens mij, maar het is echt goed.
2: Ja,
1: echt
2: alleen vette... het is nooit van de grond gekomen of whatever.
3: Wissels, denk ik ook.
1: Ze zijn nog aan het groeien, heb ik het idee. Maar
2: heel lang hebben ze echt niks gedaan of zo.
0: En waarom herken je de sound van de band gelijk? Hij zei de nieuwe single. Je had waarschijnlijk de nieuwe single al gehoord.
2: Ik had de nieuwe single had ik al gehoord.
0: En hebben zij iets kenmerkends? Een sound waar je denkt van ja, daar herken ik het ook wel aan?
2: Ja, ik zou gewoon zeggen die zanger. Gewoon de combinatie van de riffs en gewoon zeg maar die vocalist als je dat hoort. Maar als je dat al een paar keer eerder hebt gehoord, dan blijft het wel zeg maar bij hangen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou goed, toch even 6 bands die de revue passeren uit de Nederland. Oh, heb je al gevonden trouwens? Uit welke...
2: Wat?
0: Ja, dat lul je.
3: Nee, ik heb ChatGPT gevraagd, want ik kon niks vinden.
2: Wat?
3: Van die band, die eerste band die we hoorden.
0: Oh.
3: Nee, Wormodon.
2: Wormodon,
3: en de band komt uit Amsterdam. Opgericht 2022. Nah. Een mix van blackened deathcore met invloeden uit sci-fi en horror.
2: Nah. En waar komt die Black Pegasus dan vandaan?
3: Dat weet ik niet.
1: En er staat de Netherlands.
0: Is dat het enige? Oh, dat is dan weer een beetje...
2: Amsterdam. Waarom doen ze dat?
0: Ja, ik...
2: En dan vind je het gek, weet je, dat de andere mensen het niet van horen.
0: Ja, dat is raar, hè?
2: Ja, hoe zou dat toch komen? En waar komen je vandaan dan? Ja, Nederland. Ja, oké. Okay,
0: ja, dat...
2: Maar, hey, vette bands.
0: Jawel, hè?
2: Ja, nee, serieus,
0: ja,
2: vette bands.
0: Dat, nou, tof.
2: Veel potentie.
0: Zeker, zeker. Nee, vallen ze altijd wel op dat er echt wel toptalent in Nederland
2: zijn. Maar er zijn echt veel bands in Nederland. Zeg maar gewoon wat we net ook al zeiden: Torn from Oblivion, Deep Root, Sugar Spine, Chasing Tides heb je ook nog.
0: Ja.
2: Ja.
1: Chasing Tides, ik vet
2: ja.
0: Oh, die naam ken ik ook wel inderdaad, ja.
2: Ja,
3: ja, die ken ik ook.
0: Goed, ik moet bijvoorbeeld even mijn excuses maken voor het volgende onderdeel.
2: Wacht even.
3: Wat gaan we
0: doen? Ja, we gaan nu iets krijgen.
1: Je kan rustig even naar de play.
0: Je kan
2: zomaar iets doen.
0: We hebben een onderdeel die we altijd doen. Nu voor de 80ste keer. En ja, we vinden het eigenlijk allemaal niet leuk.
1: Behalve
0: er is er één die het wel leuk vindt. Dat is onze Rick.
3: Het is mijn item.
0: Het is zijn item.
1: De grijze doos gaat weer open.
0: Ja, dus... ben je er klaar voor?
3: Ik ben er altijd klaar
0: dan
3: voor.
0: Gaat hij nou komen, jongen. Oh, waar hoor ik...
1: Als je deze krabt, dan welke ruikt hij dan? Huh? Dallas. Alright.
2: Zou ik er zin in? Even stoppen vanaf blazen, jongens. Zeg maar, we gewoon lekker beginnen.
0: Of we er zin in hebben? Ja, joh, ik zeg
2: nee,
0: maar ja.
2: Dat vroeg ik niet. Ik vroeg of ik zou beginnen.
0: Oh. Ja,
2: als je
0: mag...
2: er geen zin in hebt, dan weet ik wel. Maar...
0: Ja, doen we snel.
2: De echte vraag is met of zonder condoom.
1: Is het al klaar?
0: Ja, exact.
1: Is het al klaar?
0: Ja.
2: Technical thrash metal.
1: Oeh. Oh,
2: daar hou jij ook van.
0: Zeker.
2: Ga ik zo draaien, of laten draaien door Ernst in het gelopje van de week. Door de band Mistress. Opgericht in 1988. Bestaan tot 1992. Toen weer opgericht. Hetzelfde jaar eigenlijk met een andere bandnaam. Als Change of Seasons. Tot 1999 speelden ze wat meer rock. Eigenlijk progressieve metal meer. Om daarna weer als Mistress terug te keren. Alleen niet meer als thrashband, maar helemaal als een rockband. 3 albums uit.
3: En ik draai een nummer van, of Ernst draait het nummer, van het debuutalbum uit 1990, getiteld The Indictment. En het galopje heet The Ultimate Dark. In de review werd het omschreven als metal that is wild, all over the place, trashy, technically challenging. Dus ik denk, even luisteren naar Mistress met het nummer The Ultimate Dark.

0: Hey, komt er iets van een nieuw werk aan? Zijn je ermee bezig? Of,
1: Altijd.
0: Altijd?
1: Altijd, ja.
0: Oké dan. En komt dat dit jaar nog?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké, vet.
2: Ja. En je bent wel productief, hè?
1: Tuurlijk.
2: Veel platen achter elkaar uitgelegd, EP's ook.
1: Niet stoppen. Ja. Ja. Gewoon doorgrinden. Gewoon doorpakken.
0: Jullie gaan gewoon door.
1: Gewoon
0: doorpakken. En wordt dit het allerbeste album? Iedereen zegt nee. Ja. Wat gaan jullie zeggen?
3: Wij zeggen ja.
0: Nou, dat had ik dan niet gedacht.
4: Nee, het beste album is in The Distant Future.
0: Maar kom er even. Gaan jullie iets nieuws doen? Of is het. Is
1: ja.
0: Het ja?
1: Ja. Dan gaan, weet je, er zijn drie opties. Of mensen gaan zeggen. Ja, het is oké. Of ze gaan zeggen van. Ja, ik kom hier niet meer inleven. Ik vind het helemaal kut. Of het is gewoon van. Wow, dit heb ik nog nooit gehoord. Dit is gewoon de shit.
3: Ja, maar dat is vanuit het perspectief van iemand anders. Maar als je het aan ons zou vragen, zeg maar. Is dit wat we het liefste zouden willen maken? En het liefste zouden willen horen? En dit. Ik kan het zelf de hele dag spelen, luisteren, voelen.
1: Mm-hmm.
3: Dus...
0: En dat heb je meer met het komende album dan dat je hebt gehad met de afgelopen albums.
1: Ja.
3: Nou, er zitten vleugjes tussen in de andere albums en nu is het gewoon het hele album rammen, zeg maar.
1: Het is gewoon zoals het moet zijn.
4: Kijk, en
0: jullie laatste single, komt die dan ook te staan op dat album? Is dat een voorproefje van jullie nieuwe album?
1: Welke single? Of...
0: Ja, fuck, hij stond bij ons in mijn nieuwe programma.
4: Kijk, dan moeten we natuurlijk wel iets inkoppen, alles... dat doen we altijd. Hebben jullie een keertje de mogelijkheid om ons een primeurtje te geven in de show?
3: Oh, tuurlijk.
0: Oh, dat zou wel gezellig zijn, jongens.
1: Dat kan zeker.
0: Ik, dat vind ik wel mooi.
3: Gewoon weer mijn brood in, alleen op Down Tempo.
0: Feast of Misery.
4: Sunday Night.
0: Die kwam 3 weken geleden kwam die uit. Die single. Staat die op de nieuwe plaat?
1: Nee,
3: dat is de videoclip. En dat is toch van een vorig album.
1: Ja.
0: Oh, shit. Ik dacht dat iets nieuws was.
1: Nee,
4: wij krijgen dus nog iets nieuws. Dat is wel mooi.
1: Ja, je krijgt nog iets nieuws.
0: Dat is wel vet. En wanneer
4: krijg je een primeurtje?
1: Zou je nog even aan checken?
3: Ja.
0: Dat
1: zou je nog even aan het plannen.
0: Oké. Maar ik ben heel nieuwsgierig.
1: Dat is richting eind dit jaar.
0: Einde van het jaar toe. Oké.
1: Ja.
0: Jongens, we gaan afronden.
1: Ja.
0: Ontzettend bedankt voor jullie komst.
1: Yes.
4: Thanks,
0: jongens.
1: We hebben wel eens mocht
0: ja, heel graag gedaan. En helemaal weer terug naar Rotterdam. Dat geldt voor jullie alle drie Rotterdam?
1: Den Haag. MacDrive. Ik hoor MacDrive, jongens.
0: Ja, en moet je er even heen? Ik denk het wel.
1: Ja, weet je wel.
3: Ja, we wonen in de MacDrive.
0: Jullie wonen of in de MacDrive. Kijk. Hey, rijden jullie met z'n drieën samen gezellig?
1: Carpoolen.
0: Wat lekker. En wat staat trouwens, als jullie terugrijden, wat gaan jullie draaien? Een nieuwe
3: Herman Brood?
0: Een Black Pegasus? Of iets lekkers?
4: Nee,
1: hier,
4: de
1: loodzware
4: jongens.
1: Dat is wel
0: jongens thuis. Spotify.
2: Ik wil jouw stem de komende 3 dagen gewoon nog horen.
0: Ach, wat heerlijk, want een goed antwoord. Ga gelijk afronden. Ja. Prachtig. Jongens, dank voor jullie komst.
1: Yes, thanks.
0: Rick, jij bedankt. Ja. City. Dank weer. En Rutger, heet je.
4: Oh, dank je. In één keer goed. Oh.
0: Zeker. En jongens, ik zeg, volgende week, wie hebben we dan? Weet ik dat?
4: Ja, dat mogen we nog niet zeggen.
0: We weten het. Ja, ik weet hem.
1: We weten het.
0: Maar luister even voor ons. Vooral volgende week weer luisteren. Ze zeggen, ontzettend goed weekend. En tot volgende week.
1: Yo.
0: Oh, we gaan nog 1 nummer draaien voor jullie. Die is wel ontzettend kort en krachtig. Ik geloof dat die iets van 40 seconden is.
4: Nice.
0: Dus het is een soort van aftiteling. Let's... Zeg ik dat nog goed? Ja. Last Days of Humanity. Oh, dat is van jou, René. De uitsmijter van, volgens mij, 43 seconden. Ik heb het goed. 43 seconden.
2: Hele album is geweldig.
0: En allemaal van die lekkere korte nummers?
2: Heerlijk. Ik zet dat voor mijn ouders vaak op. Dan zeg ik, heb je dit album gehoord? Dat is het meest gevarieerde album dat ik ooit heb gehoord. En dan speel je...
0: Zet
2: maar op.
0: En is het ook zo kort omdat de drummer anders moe wordt? Of,
2: Nee. Het is kunst.
0: Kunst
2: moet niet onderschat worden.
0: Oké.
2: Ik ben heel benieuwd nou.
0: Ja. En is het een Nederlandse band? Ja, is het een Nederlandse band?
2: Ja. Eindhoven volgens mij.
0: Eindhoven, oké.
2: Eindhoven Gerkste.
0: Voor je het weet is het alweer reclame, maar even in een zucht hoor je Last Days of Humanity met Careless, Utterly... Zou er staan? Dissected, geloof ik?
4: Gezondheid.
0: Nou, zoek maar op.
1: Lekker.
0: Tot volgende week.
1: De mazzel. Hey.

0: Portion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
6: Oh my god.
5: Zo dus.
6: Wauw.
5: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus. Was gewoon.

0: of doneer.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Dit weekend de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
6: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp.
8: Wielrenster Demi Vollering heeft de macht gegrepen in de Tour de France voor vrouwen. Ze won de 8e etappe en pakte ook de gele leiderstrui. Ze moet morgen op de laatste dag een voorsprong verdedigen van 8 seconden. De Tour eindigt in Nice met een rit van 100 kilometer en een paar venijnige klimmen. Op het Museumplein in Amsterdam is het slotconcert van de World Pride aan de gang. De laatste festiviteit van het evenement. Duizenden mensen liepen daarvoor mee in een mars om aandacht te vragen voor solidariteit en zichtbaarheid van de LHBTQI+ gemeenschap. Ze droegen onder meer vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. De drone die vandaag over Bulgarije vloog was vermoedelijk van Oekraïne. De drone kwam neer bij de Zwarte Zee, waar Oekraïne wel vaker aanvallen uitvoert op de Russen. Dat zegt het Bulgaarse ministerie van Defensie. De drone kwam uiteindelijk tot ontploffing bij een gaspijpleiding. Niemand raakte gewond. En een prima start van het nieuwe eredivisieseizoen voor Telstar. Ze wonnen met 2-1 bij NEC. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. Telstar stond dan na een halve minuut op voorsprong en gaf de winst niet meer uit handen. Vanavond zijn ook Go Ahead Eagles tegen Willem II, PSV Fortuna en AZ moet tegen ADO. Dan het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang zonnig en aangenaam. Vannacht koelt het wel flink af naar een graad of 11. Morgen opnieuw veel zon en warmer dan vandaag, 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.

0: Denk.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In Italië is een automobilist met opzet op een groep wielrenners ingereden. 5 fietsers raakten gewond, van wie 1 ernstig. De automobilist vond dat ze in de weg reden en hij wilde er langs. En dat gebeurde kennelijk niet naar zijn zin, waarop hij 2 keer op ze inreed. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor wielrenster Demi Vollering ligt de winst in de Tour de France voor het grijpen. Ze veroverde vandaag de gele leiderstrui en moet morgen een voorsprong verdedigen van 8 seconden. Vollering zegt dat ze daar helemaal klaar voor is. De laatste etappe is bij Nice. Dat is een rit van bijna 100 kilometer. In het Himalaya-gebergte in Nepal zijn 5 lichamen gevonden. Waarschijnlijk zijn die van bergbeklimmers die al 9 maanden vermist zijn. De groep waarmee ze waren werd getroffen door een lawine. Een deel van de groep werd gered, maar van die 5 werd niets meer vernomen. Er wordt nu uitgezocht of zij het ook echt zijn. En TikTok heeft de muziek verwijderd uit een filmpje van president Trump. Hij gebruikte een liedje van Taylor Swift en die is op verzoek van Taylor weggehaald. Het filmpje werd 4 dagen geleden op TikTok gezet en heeft nu geen geluid meer. Te zien is hoe Trump en zijn vrouw Melania op een balkon naar vuurwerk kijken. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar vannacht wordt het fris, 12 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Zo rond de 30 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Kink. Distortion.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Nectarines, 1 kilo voor maar 1,69. Lidl, je verdient het. Lidl.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier!
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
13: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. In België is een man overleden op een festival dat ook door Nederlanders wordt bezocht. Het wordt vlak over de grens met Breda gehouden. De man werd bewusteloos gevonden in zijn tent en kon niet meer gered worden. Het driedaagse festival is vooral bedoeld voor Antillianen en trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Het amateurvoetbal in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de start van het nieuwe seizoen. Want de velden liggen er door de droogte niet zo goed bij, dat schrijft Omroep West. De clubs willen de velden besproeien, maar dat mag niet, want er is een verbod. Het is dus de vraag of er straks wel gespeeld kan worden op gras. Een autodief is in het Brabantse Uden ingereden op een politiewagen en daarbij is een agent gewond geraakt. De agenten wilden kort daarvoor de autodief stoppen. Die reed toen nog met een caravan. Een andere inzittende koppelde de caravan los. Daarna ontstond een achtervolging, gevolgd door de crash. De dieven zijn nog niet gepakt. En de gepromoveerde clubs in de eredivisie kennen nog geen lekkere start. Zo verloor Cambuur gisteren met 4-0 van Excelsior en vanavond werd Willem II met 4-1 weggespeeld door Go Ahead Eagles. Alleen ADO Den Haag mag nog hopen op een beter begin. Zij spelen als derde promovendus vanavond tegen AZ. Dan het weer van Weer Online. Het is een aangename zomeravond, maar als de zon straks weg is, dan wordt het fris, 12 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warmer dan vandaag. Dan wordt het zo rond de 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 5.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Oekraïne en Rusland moeten stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Die oproep doet Turkije, dat ook gebruik maakt van de zee. Eerst werden alleen havens en marineschepen onder vuur genomen, maar tegenwoordig ook gewone schepen. De Turken vinden dat het nu veel te gevaarlijk wordt op de Zwarte Zee. Op een camping in Duitsland is een explosie geweest. De boel ging de lucht in toen iemand aan het koken was op gas. 10 mensen raakten gewond, van wie 8 naar het ziekenhuis moesten. Het zijn jonge mensen. Het ongeluk was in het zuiden van Duitsland op de camping van een festivalterrein. Er laaien nog altijd brandjes op in het Limburgse natuurgebied waar afgelopen week een grote bosbrand was. Trekkers met duizenden liters water rijden af en aan om te voorkomen dat het vuur zich verspreidt. Het Limburgs landschap zegt tegen regiozender L1 dat regen nu heel welkom is, maar dat zit er voorlopig niet in. En landskampioen PSV heeft een moeizame start in de Eredivisie. Ze kwamen tegen Fortuna Sittard achter na een blunder van verdediger Flamingo. Maar die herstelde zijn fout en scoorde de gelijkmaker. Uiteindelijk wist PSV in eigen huis niet te winnen. Het werd in de slotfase uiteindelijk toch nog 2-2. Dan het weer van Weer Online. Nu de zon weg is, koelt het snel af. Het wordt vannacht zo rond de 12 graden. Morgen krijgen we weer een zonnige en hete dag. Op veel plekken wordt het warmer dan 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Ruis. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Kink Distortion.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop? Lees chips. 200 gram. Voor maar 1,29. Lidl. Je verdient het.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Het vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm. Het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
3: King Distortion. 2 3

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.

Check out my melody. King Distortion.